0: 24/7 Spice. Het station van...
1: What's up? I'm Doja Cat.
2: Hi everyone, it's David Guetta.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: 24/7 Spice.
5: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
0: 24/7 Spice.

0: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam. 24/7 Spice.
1: 24/7 Spice.

De mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: De Spice Wake-up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
1: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

Hallo daar. Goedemorgen en welkom bij de Spice Wake Up voor vrijdag de 17e van juli. Het vertrouwde geluid van Patrick van den Hoek. Hedenochtend even niet van de partij, nee. Patrick hoor je vanmiddag tussen 3 en 7 met het middagentertainment hier op Spice. En dat belooft me een entertainment te worden, zo. Het wordt heel gezellig met allemaal bijzondere gasten. Ga je er zometeen veel meer over vertellen. Hey, mijn naam is Werner en tot aan 10 uur zorg ik ervoor dat je niet zonder hits zit. De beste manier om je vrijdag te beginnen. De pre-party voor het weekend met Aiken, Shakira en Sheeran. En nu Shanna Spyro, Material Lover. Vandaag trouwens prima dagje.

Beautiful 24/7 Spice. Overmorgen is zover. Voor veel mensen die niet van voetbal houden, een zucht van verlichting. Want daarna is het even voorbij, hè, met al dat voetbal op de tv. Want het WK komt tot een apotheose met de finale. Spanje tegen Argentinië. Maar ja, dat is een soort van droomfinale. Spanje is de huidig Europees kampioen. En Argentinië is natuurlijk de wereldkampioen van 4 jaar geleden. Die wellicht onttroond gaat worden. Het belooft een waar spektakel te gaan worden. Ook vanwege de halftime. Tijdens de rust van het voetbal, die normaal 15 minuten duurt, maar voor de gelegenheid is opgelengd naar 25 minuten, komen er allerlei artiesten op het podium en die gaan in een, volgens mij 11 minuten, een kwartiertje een wervelende show weggeven. BTS heb ik horen fluisteren, ook Madonna is van de partij. En natuurlijk de dame die verantwoordelijk is voor het WK-thema van dit jaar. Samen met Burna Boy is dit Shakira op 24/7 Spice. Die, die.

0: hij net even iets meer mee heeft dan ik. Ja, hoe zit dat? Ik ga je het zo meteen uitgebreid vertellen. Ook hoor je muziek van Alex Warren, Tyler is onderweg. En Lotje komt er ook aan van Roeland en Jopke.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl

0: Deuntje.
1: Nou, ik wil geen vreemde voor je zijn, dus ik stel mezelf graag even aan je voor. Hi, mijn naam is Werner en je hoort me eigenlijk normaal gesproken in de middag tussen 4 en 7 met het middagentertainment hier op 24/7 Spice. Maar voor de gelegenheid even geswitcht met Patrick van den Hoek, die je normaal in de ochtend hoort. Want hij krijgt vanmiddag gezellig studiobezoek. Nou, en dat zijn mensen

0: uit te breiden naar Dubai? AIMS Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? AIMS Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. AIMS Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek, breakfast all day, every day.
5: 24/7 Spice, extremely hot hits.

Alex Warren, Fever Dream. Dit is 24/7 Spice. Het is vrijdagochtend. Ja, de pre-party voor het weekend is begonnen. En vanmiddag hier op 24/7 Spice een zeer speciale uitzending. Voor de gelegenheid hebben Patrick en ik even van plekje geruild. Patrick heeft namelijk wat meer met de gasten die vanmiddag binnenkomen. Dus ja, dan wordt het ook vanzelf een leukere uitzending natuurlijk. Wat gaat er namelijk gebeuren? Ja, het heeft alles te maken met de World Pride die eraan zit te komen. Dat heb ik een beetje ongetwijfeld. Van 25 juni tot 8 augustus is het World Pride in Amsterdam. Voor de LHBTIQIA+ community. Natuurlijk het feest waar je bij wilt zijn. Natuurlijk heel veel drag queens van de partij. Waaronder Kita Minaj, Chelsea Boy, Genie Jacquet en My Little Pony. Nou, en die drag queens hebben allemaal tezamen een nieuwe tune uitgebracht. En die gaan ze vanmiddag ter gelegenheid van de World Pride primeuren bij Patrick. Liedje heet Strut. Ja. Nou, wat dat betekent en wat jij eraan hebt, dat hoor je vanmiddag. En ja, daarom hebben wij dus even geruild van plek. Hoor je mij niet vanmiddag, maar even in de ochtend. En is Patrick van 3 tot 7 te horen. Gezellig met al deze dames in de studio. Mocht je alvast een leuke vraag voor ze hebben, of heb je een goede foto van jezelf als drag, hè? We zijn even benieuwd om alvast in de stemming te komen. Je mag onze website gebruiken en daar even een WhatsAppje sturen. Daar staat namelijk een WhatsApp-button. Klik er even op en zoek contact met de studio. Heb je een goede vraag voor de dames die vanmiddag te gast zijn? En we gaan er uiteraard ook beelden van maken en delen op onze socials. Stuur hem even door. WhatsApp vind je op 247spice.com. De groene button. Even aanklikken en een gesprek met de studio begint vanzelf. Ik heb Roeland en Jobke voor je in de Leeuw Kleine Remix Lotje. Maar eerst Tyla, 24/7 Spice. Dit is Pushed.

Lekker zeg, om weer eens te horen even meezingen met Jobke Roeland in de Leeuw Kleine remix, hoorde je Lotje. Dit is 24/7 Spice, Hilary Duff, direct naar Sam Fender en Olivia Dean.

Hilary Duff op 24/7 Spice. Dat was Roommate. Ik kwam echt een heel opvallend nieuwsbericht tegen. Wil ik even met je delen. Heb jij wel eens geluidsoverlast van de buren? Huh? Ik heb er ook niet zoveel last van. Ik woon tegenwoordig, het is een beetje luxe, maar vrijstaand. De buren hebben een zwembad aan laten leggen. Maar af en toe een keer een plons horen tijdens de zomermaanden, daar heb ik niet zoveel tegen. Ga dan even met me mee naar Assen. Daar is een dame die doet aan meubelbewerking. En de buren van deze mevrouw, die klagen de hele tijd als ze aan het schuren is. Dus dan moet je je dus voorstellen, die dame die heeft dan een projectje. En dan moet dat natuurlijk allemaal even gladjes gemaakt worden. Dus die is dan de hele tijd met zo'n apparaat bezig. En ooit de hele tijd... Ja, dit was mijn imitatie van een schuurmachine. En dat gebeurt dus zo vaak dat buren dan de politie bellen. Nou, die komt dan langs. En ze hebben het ook een aantal keren geconstateerd. Gevolg is nu dat deze dame 2 keer per week... wel op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag... 2 uur lang de schuurmachine mag gebruiken. Ja, kun je nagaan, hè, dat je gebeurt. Ja, nou, zoals ik al zei, ik heb geen last van de buren. Ik hoop jij ook niet. Er zijn ook andere voorbeelden van dingen die je eens leest, hè. Hitsige buren die iets te veel geluid maken midden in de nacht omdat ze het gezellig hebben, zijn ook niet echt geluid die je van je buren wilt horen. Maar in deze, ja, schuren. De schuurmachine. Je zou een hobby hebben en die niet op de juiste manier kunnen uitoefenen. Nou ja, goed. One thing dat je dus niet van je buren wil, hè. Nou, andere dingen zijn... Laat het even weten. Misschien heb je ook wel een burenakkefietje. Laat het even weten via de 24/7 Spice app. Die kun je vinden via 24/7spice.com.

Amery op Spice and One Thing. Een hele fijne throwback. Komt een berichtje binnen van Sander. Hey Werner, ik heb ook een buurman die heel irritant is. Die zit met deze hete dagen in de tuin te gamen. Maar dat doet hij met vol geluid aan. In plaats van dat hij even zijn hoofdtelefoon opzet, doet hij dat dus blijkbaar met vol geluid. Zo heet het van die... Ik weet niet wat voor games hij dan speelt. Of het een autoracer is. Dan hoor je het de hele tijd... En als het van die schietspelletjes zijn, nou ja, dan kun je wel invullen wat het geluid is. Maar dat lijkt me zeer irritant. Ja, lijkt me heel belangrijk dat je een beetje rekening houdt met de buren. Veel burenruzies in Nederland hebben te maken met geluidsoverlast. En voor je het weet heb je dan die rijdende rechter, meester Frank Visser, op bezoek. Ja, dat wil je allemaal niet, joh. Nee. Wees een beetje lief voor elkaar. Sander, dankjewel voor jouw bericht. Naar aanleiding dus van die dame in Assen. Die dus de hele dag aan het schuren is met haar schuurmachine. Waar de

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
5: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spy op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
12: De Spice Wake-up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek, breakfast all day, every day.
13: 24/7 Spice, het station van...
14: Hey guys, it's Rihanna.
15: Hi, this is Harry Styles.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: 24/7 Spice.

Mars op Spice en Risk It All. Goedemorgen. Het is de Spice Wake Up. Werner hier in plaats van Patrick. Patrick hoor je vanmiddag. Die krijgt allemaal drag queens op bezoek die je plaatje hebben uitgebracht. Kita Minaj is van de partij Chelsea Boy en ook Jeannie Jacquet en My Little Pony. De track die ze uitgebracht hebben heet Strut. Ah, sterker nog, hij is niet eens officieel uit, want de primeur is vanmiddag bij Patrick. Van 3 tot 7 luisteren wordt heel erg gezellig, dat beloof ik je. Hey, vandaag begint droog, ook met flink wat zon. Halverwege de ochtend is het dan best wel warm met zo'n 23 graden. Aan het einde van de ochtend kunnen enkele stapelwolken ontstaan. En dan kan het maar zo eens een klein beetje gaan regenen. De kans erop is niet zo heel erg groot hoor. En dan later gedurende de dag draait de wind. En dan komt er en meer wind, maar komt die ook uit een andere richting. Dan komt er wat meer koude lucht binnen. En dat zorgt dan ook voor dat het weekend wat koeler verloopt met 20 à 21 graden. Dat is wel lekker. Kun je het huis even door laten luchten. En is het even weer een stukje frisser. Want als ik dan wat verder opkijk in de weerkaarten, belooft het halverwege volgende week weer langzaamaan op te warmen. En is er wellicht weer een hittegolf mogelijk. Ja, het zou maar zo kunnen natuurlijk. Dat is je weerupdate op 24/7 Spice. Weet je even een klein beetje waar je aan toe bent, hè, waar je rekening mee kunt houden. Ik heb Ed Sheeran voor je klaarstaan. Ariana Grande ga ik ook draaien in de Spice Wake Up. Maar eerst is dit Olivia Rodrigo op Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.

Ed Sheeran of Spice. Het is vandaag een speciale dag voor iedereen die blij is, verdrietig, boos. Maakt niet uit waarom het speciaal is en wat je eraan hebt. Hoor je direct van me naar Ariana Grande. Hey, tell 'em that you love me.

Ariana Grande. Hater and Made You Love Me op 24/7 Spice. Het is vandaag een bijzondere dag. Hij heeft elke dag wel iets, hè, waar je ja, je mee bezig kunt houden. Elke dag is er wel iets te vieren of is er iemand jarig of nou ja, whatever. Het is vandaag 17 juli, tenminste op mijn kalender. Ik hoop dat we een beetje gelijk lopen. En het is Wereld Emoticon Dag of Emoji, hè. Maar net hoe je het wilt zeggen. Ja, dat zijn inderdaad die kleine tekentjes die ooit begonnen als smileys. Het is inmiddels een soort van bonte verzameling van emoties, plaatsen, kleuren, vormen en voorwerpen. Voor ieder onderwerp is er wel een passende emoji te bedenken. Ja, en het is natuurlijk handig, hè. Op WhatsApp heb je van die mensen die alleen maar emojis gebruiken om hun gevoel te uiten. Andere mensen zijn daar weer helemaal niet van. Komen niet verder dan het duimpje omhoog steken. En die dag, die Wereld Emoji Dag, is niet per ongeluk op 17 juli gekozen. Dat is namelijk de datum die voorkomt op de kalender emoji. De dag is in het leven geroepen door Emojipedia, de grootste online kennisbank voor emojis en hun achtergrond. En al sinds 2014, dus 12 jaar lang, bestaat Wereld Emoji Dag. Nou, je voelt hem al aankomen. Ik wil toch even van jou weten, wat is jouw favoriete emoji? Je mag hem even appen. Dus gewoon de emoji appen. En misschien nog een kleine toelichting. Of stuur me een soort van emoji rebus. Vind ik ook wel leuk. Naar ons WhatsApp-nummer 24/7spice.com of .nl. Dan kom je er ook wel. En dan even de emoji droppen daar die jij het leukste vindt. Nou, Werner, wat is dan jouw favoriete emoji? Heb ik even over nagedacht. Ik heb even terug zitten zoeken in mijn appgeschiedenis. En degene die ik toch het meest gebruik, is het knipoogje. Ja. Dus dubbele punt, streepje en dan punt, komma. Ja, die gebruik ik het meeste. En ook het tongetje komt wel vaak voorbij. Dat is dubbele punt, streepje en dan de P. Ja, dat zijn een beetje de sneltoetsen voor de emojis die ik het meest gebruik. Maar wat is jouw favoriet? Welke komt er heel vaak voorbij in jouw WhatsApp-gesprek of op Facebook of op Instagram? Laat het even weten en app hem even door via 24/7spice.com. Gebruik de knop App de Studio. Komt er zo meteen even een overzicht naar je toe van de meest gebruikte emojis van de luisteraars van 24/7spice. Just ook onderweg naar Mary J. Blige. Be with

van Angela, de voetbal. Ja, die gebruik ik heel veel, omdat ik in een groepsapp zit waar we heel erg uitgebreid naar de WK-wedstrijden kijken. Dankjewel, Angela, voor jouw berichtje. Marika stuurt: ik feliciteer mensen altijd met de emoji met het feesthoedje op. En ja, dat ding uit zijn bek, hè? Die rolfluit is dat dan. Hè? Ja, dat is ook een goede natuurlijk. Ja, en dan nog, denk ik wel, een emoji die ik toch ook persoonlijk wel heel vaak gebruik. Die komt ook binnen van, ja, wederom een dame. Het is Christel, die zegt: het kusje. Nou, Christel, ik vind het ook heel erg leuk dat je die emoji naar me toe hebt gestuurd nu. Ik moet dat alleen natuurlijk wel weer gaan verantwoorden nu, dat ik kusjes krijg van andere dames. Maar goed, dat geheel terzijde. Hey, zomaar even een kijkje in die emoji-wereld van de 24/7 Spa.

0: Ga ik zelf ook altijd een beetje op fluisteren. Het is wel een typische manier van zang. Maar na er even een aantal keer naar te hebben geluisterd, ga ik het ook steeds beter vinden. In het begin moest ik echt helemaal niks van hebben, maar deze is echt wel heel goed. Samen met Justin Bieber hoorde je Bad Guy van Billie Eilish dus hier op 24/7 Spice. Hey, goedemorgen, je luistert naar de Spice Wake Up. Vandaag even met mij. Mijn naam is Werner. Heeft alles mee te maken dat Patrick vanmiddag te horen is. Ga ik je zo meteen nog wat uitgebreider over vertellen waarom dat is. Harry Styles ga ik voor je draaien. Ook Sabrina Carpenter is onderweg.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omeleg, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Deze week in de bonus. Verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Snooze? Nee, Scrabble!

0: Amsterdam.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com. Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek, breakfast all day, every day.

Sabrina Carpenter. Oh. Dit muziekje wilde ik eigenlijk niet starten, maar nou, best gezellig eigenlijk. Dat is van Bassie en Adriaan. Ja, moet je iets ouder voor zijn om dat bewust meegemaakt te hebben. Maar dat geheel terzijde. Wat ik wil vertellen is dat vanmiddag op 24/7 Spice een hele happening plaats gaat vinden. Er komen namelijk een aantal drag queens naar de studio. Keita Minaj, Chelsea Boy, Jeannie Jacquet en My Little Pony. Die schuiven aan bij Patrick. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ik weet niet of het de eerste is, of wat ze het vaker doen. Daar gaan ze ongetwijfeld vanmiddag alles over vertellen. Hij heet Strut. En het is allemaal ter gelegenheid van de World Pride die er aankomt. Hè. Ja, je weet het, van 25 juli tot 8 augustus is Amsterdam omgetoverd tot één groot festijn voor de LHBTIQIA+ community. Hartstikke gezellig. En ter voorbereiding daarvan wordt het vanmiddag al één grote dollebol. Vanaf 3 uur tot 7 uur zijn de drag queens gezellig van de partij. Live vanuit onze studio in Amsterdam bij Patrick van den Hoek. Dat belooft alvast een goed feestje te worden. Zo, even dat muziekje uit hoor. Nee, het gaat een klein beetje op de zenuwen werken.

0: Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: En dan... Team Spy zit op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 Spice.

mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

start of vanaf de start. Kevin en Roxy Dekker en jij hebt mij op 24/7 Spice. We zitten weer midden in 10 Spice Hits op rij. Nagenoeg bullshit vrij met de

0: dat dat duidelijk is, hè? Ja, je moet nu wel je summer body year ready hebben. Als je nu nog moet beginnen, ben je een beetje te laat. Ja, voor wie het zegt, hè? Hey, goedemorgen, je luistert naar 24/7 Spice. Dat was de laatste in deze ronde. 10 Spice hits op een rij. Na 10 uur, de volgende. Die is helemaal bullshitvrij. Ja, dan hou ik ook mijn mond weer. Vanmiddag vanaf 3 uur, de middagshow. En ja, daar wordt het wel heel erg gezellig. Daar zijn namelijk drag queens te gast. Ga je er zo meteen even iets meer over vertellen. Want dat heeft er ook mee te maken dat je mij in de ochtend hoort. Mijn naam is Werner en Patrick vanmiddag. Ja, een beetje Patrick's pakkie aan. Pakkie aan. Nou, ik weet niet of hij er zelf zo bij zou gaan lopen. Maar nou, daar kan hij vanmiddag misschien wel even wat meer over zeggen. Misschien heeft hij ook wel een geheime drag fetish. Ja? Zou het iets voor hem zijn? Wat zou de goede dragnaam voor Patrick zijn? Ga ik eens even over nadenken. Misschien is er wel een soort van drag queen generator, naamgenerator online. En dan ga ik eens even kijken wat bij mij zou passen. Ik ga ook hit voor je draaien. Coldplay, Bruno Mars en Lizzo. Ik sta voor je klaar.
1: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
6: Ontwaak bij Omelijk.
5: Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
7: 24/7 Spice. Extremely.

Coldplay en 24/7 Spice. Vanmiddag wordt het een gezellige boel in de studio vanaf 3 uur. Er komen er namelijk een aantal drag queens langs. Gezellig bij Patrick. Allemaal ter voorbereiding op de World Pride. Kita Minaj, Chelsea Boy en Jeannie Jacquet. En ook My Little Pony. Die hebben samen een single uitgebracht. Die heet Struts. Komen ze vanmiddag primeuren bij Patrick vanaf 3 uur. Ik denk dat die track heel vaak gedraaid gaat worden. Nou, dat is ook waarom we even geruild hebben van zendtijd. Dat je mij nu in de ochtend hoort. Mijn naam is Werner en Patrick vanmiddag vanaf 3 uur live vanuit de studio in Amsterdam. Worden vast ook beelden gemaakt voor op de socials. Volg ons vast als je niks wil missen. @24/7Spice. @24/7Spice. Nou, dan ben ik niet per se degene die je om moet gaan toveren in een drag queen. Maar ik ben toch even gaan kijken. Stel dat ik mijn naam in een drag queen generator zou gooien. Wat komt daar dan uit? Hè? Wat zou mijn drag queen naam worden? Ga ik nu even vragen aan namegenerators.com/nl/drag-queen. Brandy Brilliance. Oké, dat zou mijn naam worden. Nou, en dan weten we ook even vast wat voor naam Patrick van den Hoek gaat krijgen. Wat zou de drag queen naam worden voor Patrick? Ik ga het hem nu vragen, de generator. Oeh, Kennedy Geek. Oké. Nou, die vind ik dan wel weer leuk. Dus ik ben Brandy Brilliance en Patrick is Kennedy Geek. Ik wil alleen nog even een outfit bij aanschaffen, maar de naam is vast Sabine. Ik ben ook wel heel erg benieuwd, hoe zijn de drag queens die dan weer vanmiddag in de studio zijn aan hun naam gekomen? Dat is even een leuke vraag die Patrick kan gaan stellen. Gezellig als je meeluistert, vanaf 3 uur vanmiddag gaat het dus allemaal gebeuren hier op 24/7 Spice. Dat belooft gezellig te worden. Ik heb voor je klaarstaan, Lizzo, Bitch, Taylor Swift, Elizabeth Taylor ga ik ook draaien. En dit is Bruno Mars, Risk It All.

Lizzo en Bitch op 24/7 Spice. Vanmiddag vanaf 3 uur de middagshow met Patrick en dus heel veel drag queens op bezoek die een plaat hebben uitgebracht. En die gaat er live geprimeurd worden. Dat wordt super gezellig. Check in. En waarschijnlijk doet hij ook de weekend guide, zodat je ook komend weekend weet wat je in Amsterdam en omgeving allemaal kunt gaan beleven. De party guide is er natuurlijk. Musical recipe vanavond vanaf 7 uur om een beetje in de goede vibes te komen voor het weekend. En zometeen na 10 uur natuurlijk een nieuwe 10 Spice Hits op een rij. Mijn naam is Werner Steenbergen en komende maandag om 4 uur spreek ik je weer met de middagshow. Geniet van je weekend. Elizabeth Taylor. Van Taylor Swift. Do you think it's forever? Hoor je nu op 24/7 Spice. Nogmaals, fijn weekend.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in

0: anders doet.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
5: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
6: 24/7 Spice.

mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
4: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos. En de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors. De katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
14: Vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spies. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
15: 24/7 Spies.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy...

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com. Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: En dan nu. Team Spice zit op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Snooze? Nee, Scrabble!

0: op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on. Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
1: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
0: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit zegt de snacksper van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless, and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
4: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Heb je gesport? Pas je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
7: Yeah. Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam. 24/7 Spice.
8: 24/7 Spice.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hot.

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoper.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on. Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
1: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
2: 24/7 Spice.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Snooze? Nee, Scrabble. Scrambleshoes. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleshoes.

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
10: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
11: 24/7 Spice, extremely hot hit.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
2: Hey, Uberdriver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
10: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 Spice.

0: fantasieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Heb je gesport? Pas je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groenten, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
7: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
8: Go! 24/7 Spice.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Snooze? Nee, Scrabble!

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
8: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
11: Let's go. 24/7 Spice.

0: Marcel op 24/7 Spice. En I Just Might. Dat zet de klok op 2 minuten over. Drie minuten over 3 zelfs. En je hebt het misschien al op onze socials gezien. En gisteren gehoord in de ochtendshow en de middagshow. We hebben iets speciaals. We hebben zometeen een primeur van echt een legendarisch nieuw nummer. Bij 24/7 Spice. De studio is omgetoverd, even met een knipoog, tot een runway. We hebben namelijk wat leuke gasten in de studio. Het zijn Kate Minaj en My Little Pony. Welkom.
1: Hallo.
0: Hey, het klinkt wel meteen goed. Ja, stereo, toch? Vol, breed. Ja, ja, lekker. Heerlijk, lekker. Ja. Hoe is het?
1: Goed, we zijn helemaal in de voorbereidingen voor de Pride natuurlijk.
0: Ja, zit eraan te komen.
1: En natuurlijk onze release van onze single vandaag.
2: Nieuwe single.
0: Ja, yes. Gaan we straks alles over te weten komen. En laten we het zo zeggen, ik heb hem al mogen horen ook.
2: Dat vond je
0: wat een tune. Ja. Er zit ook ik ga het straks vertellen, maar er zit ook een stukje 90 synth zit erin. Aan het einde ergens. Ergens rond een minuut op het eind. Ja. En dat vind ik wel heel erg te gek. We gaan zo meteen verder praten met jullie. Blijf lekker luisteren naar 24/7 Spice. Heb je alvast vragen voor deze queens? Die zijn trouwens niet compleet. Gaan we zo meteen ook nog even vertellen waarom dat is.
1: Yes.
0: De een had iets bij de GGD en de andere...
1: Ja.
0: Wat was het?
1: Ja,
2: nee. Een noodgevalletje.
0: Nee, noodgevalletje.
2: Twee iemand die zit in het buitenland. Heel internationaal in Duitsland. Helemaal.
0: We kunnen ze wel even inbellen. We hebben genoeg bel te goed hoor, maakt niet.
2: We gaan het even proberen zo meteen.
0: Is goed. Draai ik even Rihanna en Jay-Z, Umbrella. Zometeen de primeur van Strut. 24/7 Spice, eerst even throwback. Rihanna.

0: Rihanna, Jay-Z en natuurlijk Umbrella bij 24/7 Spice. Lekker zo'n Spice throwback. En bij mij nog steeds in de studio zijn Keita Minaj en My Little Pony.
1: Yes.
0: Maar jij hebt wel de zwaarste stem van jullie allebei, Keita.
1: Ja, dat komt eigenlijk... Nee, ik ga niet vertellen waardoor dat komt, maar...
0: Wat dan? Inderdaad. Je bent gestopt met roken 2 jaar geleden, vertel je mij nog buiten.
1: Daar klopt, straks. Ja.
0: Is dat de beste beslissing geweest uit je leven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind, het kost veel geld en je wordt er ook niet mooier op.
0: Je hebt toch genoeg geld, wat maakt dat nou uit?
1: True.
0: Jullie zijn hier om een nieuwe tune te promoten. Strut, hij is vannacht al gelanceerd op de streamingdiensten. Hoe zijn de reacties?
1: Ja, laaiend. Iedereen heeft een super tof nummer. Een lekker dansbaar nummer. We willen eigenlijk ook dat mensen erdoor gaan strutten. En dat doen ze. Ja.
0: Leg even uit voor de mensen die niet weten. Ik heb het ook moeten opzoeken. Strut, het woord strut. Wat is dat? Wat is strutten?
1: Het is eigenlijk een manier van lopen eigenlijk. Strutten doe je op de runway.
0: Yeah.
1: En wij zien strutten eigenlijk...
0: Kan je het laten zien? Hè? Van, het is radio, maar kun je het laten zien?
1: Doe je even mee?
2: Wauw.
0: Het is een beetje get your swag on. Zo'n heupafwijking wat mensen wel eens hebben.
1: Precies. Ik heb ook een heupafwijking. Nee, strutten is eigenlijk een manier van lopen, maar dan wel met stijl.
2: Ja, met
1: zelfvertrouwen. Ja, precies.
0: Is het flaneren? Kunnen we dat zeggen?
2: Ja, ik denk misschien ook als je gewoon niet per se een drag queen bent, maar je hebt net je haar geknipt en je hebt iets leuks aangetrokken. Je loopt gewoon lekker door de stad. Dan ben je ook misschien wel aan het strutten.
0: Oké.
2: Okay. Gewoon de confidence.
0: Jullie zijn allemaal bij elkaar gekomen met z'n viertjes. Een single. Ja, hoe kom je op het idee? Hey jongens, laten we een liedje opnemen. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, eigenlijk zijn we bij elkaar gekomen door Taco. En Taco is een producer van... ze is een trio van Nepo, Nepo Baby Productions. Moet ik dat gelijk goed zeggen. En zij wilde gewoon heel graag met drag queens iets maken. En Bob of Keita Minaj had al eerder 2 nummers geproduceerd met Taco. En hij wilde gewoon iets voor Pride heel graag maken. En hij vond het zo tof om met drag queens te werken. Dus vandaar de 4 koppen bij elkaar. En...
1: ja, hij heeft natuurlijk gewoon de beste drag queens van Nederland uitgekozen.
2: Ja. Dat zijn we
0: natuurlijk wel. I love the attitude. It's good.
1: Nee, ik denk dat hij ons heeft gekozen omdat we alle 4 heel anders zijn. We hebben alle 4 een hele eigen stijl. En ik denk dat het juist heel tof is om te zien hoe je allemaal een eigen stijl kan hebben, maar toch op dezelfde manier jezelf durft te zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook een beetje de combinatie van dit dat viertal.
2: Ja. Ja.
0: Maar heb je muziek nodig om jezelf te kunnen zijn? Kun je daarin uiten? Of hoe
1: zeker, zeker. Je hebt het niet per se nodig, maar het helpt wel. Als jij bijvoorbeeld in een sportschool bent en je hoort een lekker nummer, weet je, dan krijg je gelijk die energie.
0: Dan
1: die
0: ga je strutten.
1: Toch?
0: Dan ga je strutten.
1: Dat willen we ook een beetje bereiken met ons nummer. We willen mensen gewoon in beweging zetten, zelfvertrouwen geven en gewoon laten zien dat je gewoon fierce en fabulous kan zijn op jouw manier.
0: Dat is de kernboodschap van strut. Als ik het zo even mag samenvatten. Ja. Ja. We kennen jou, Keita Minaj, van onder andere RuPaul's Drag Race.
1: Klopt.
0: UK en wat was het? UK en
1: Something.
0: Somewhere in the World. Yeah. Wat heb je daaruit meegenomen wat je ook in deze tune hebt verwerkt?
1: Ik denk dat je vooral in jezelf moet geloven. Want als je niet in jezelf gelooft, dan kun je ook niet jouw energie uitstralen naar de wereld toe. En ik denk...
0: Ja. Had je daar moeite mee dan?
1: Ik
0: heb jou nog nooit onzeker gezien onstage of zo.
1: Ik moet je zeggen, Drag Race Holland was ik helemaal in mijn element.
0: Yeah.
1: UK vs. World misschien iets minder. Daar was ik mijn spark een klein beetje verloren.
0: Waarom?
1: Weet ik niet. Soms heb je dat. Soms dan heb je
0: Was je gestopt met roken net?
1: Ik denk het. Ik was een beetje chagrijnig.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon heel belangrijk om inderdaad... Kijk, conference is gewoon heel belangrijk. En ook al ben je het niet... Dan je moet het niet faken, maar je moet het wel zien terug te vinden.
0: Eens.
1: Ja. En ik denk dat ook muziek daar zeker wel bij kan helpen. Muziek is altijd een hele goede... Ja, we zijn allebei ook dansers van origine.
0: Dus
1: muziek heeft gewoon een hele grote rol gespeeld in ons leven eigenlijk altijd.
0: Mm.
2: Zeker.
0: En hoe zit dat voor jou, Bos?
2: Voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, sowieso is muziek natuurlijk een heel groot onderdeel waar we vandaan komen van de dance scene before, zeg maar. En nu met drag is muziek een heel groot onderdeel, omdat je altijd lip-sync performances doet. Daar komt natuurlijk altijd heel veel van je eigen je eigen muziekstijl, je eigen muziekkeuze die jij tof vindt om te laten zien en te performen, komt er natuurlijk heel veel in voor. Ja. Maar daar zit ook heel veel van je eigen creativiteit in. Want het zijn heel vaak mixen met grappige dingen ertussendoor. En je probeert daarmee ook echt een verhaal te vertellen als je dan op het podium staat.
0: Ja.
2: Dat is drag natuurlijk ook ergens. Heel erg storytelling.
0: Storytelling, ja.
2: Ja, dus, dat, dus die creativiteit en wat je dan met je muziek doet, dat is gewoon een heel groot onderdeel van drag ook.
0: Maar
2: ja,
0: even misschien een domme vraag, hè, als leek.
2: Ja.
0: Waarom zou je lipzinken als jullie ook gewoon op de plaat goed kunnen zingen?
2: Ja, daarvoor hebben we deze strut natuurlijk. Het is het begin van een hele nieuwe popcarrière.
0: Van het, van, we komen zo meteen ook nog even te praten over theater. Is ook een belangrijk, belangrijk deel.
2: Zeker.
0: De vertaling zeg maar van het intiemere van een theater naar bijvoorbeeld een pride. Daar wil ik het zo meteen even met jullie over hebben.
2: Nice.
0: En dan gaan we strut gaan we ook zo meteen draaien hoor. No worries.
1: Yes.
0: Dit is 24/7 Spice in de studio. My Little Pony en Kate Minaj. En je hoort nu de laatste van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: One Direction, Harry Styles hoorde je en American Girls op 24/7 Spice op deze vrijdagmiddag. En in de studio nog steeds Kate en Minaj en My Little Pony. Welkom nog steeds bij mij.
1: Dank u.
0: Heb je het een beetje fijn? Is de temperatuur goed genoeg?
1: Ja, het is het helemaal te genieten.
0: Ja, oké.
1: In onze sas.
0: In je sas?
1: In mijn sas.
0: Als maar niet je sos is, dan hebben we een probleem. Verkeerde tekst, tekst. Hebben jullie zin in even een klein spelletje, even iets opzweken?
1: Ja, bring it on, let's go.
0: Andere radiozenders doen altijd do or don't, weet je.
1: Okay.
0: Van, ja, laten we een beetje in de stijl blijven van jullie als queens.
1: Yes.
0: Het heet surf or swerve. Dit had ik beter moeten voorbereiden. Dus surf is, je doet het, en to swerve, je laat het liggen.
1: Okay.
0: En dat is dan een dilemma, je mag allebei antwoord geven. De eerste is, en ik weet denk ik al wat het antwoord gaat zijn, glamour of horror? En dan wil ik eerst glamour horen en dan horror.
1: Oeh.
0: Bobby, Keita.
1: Ik denk glamour swerve.
0: Swerve.
1: Ja, want ik vind glamour wel leuk, maar ik vind glamour wel een beetje saai.
0: Ja?
1: Ja, glamour. Ja,
0: wat is er saai aan glamour?
1: Ja, ik hou gewoon meer van horror.
0: Ja. Ben je een horrormeisje?
1: Ja, ik ben Kate Minaj.
0: Ja, ik heb jou met lens ingezien. Dat ik echt dacht van, dit is die apocalypse.
1: Wat is dat voor een monster dan? Ja. Nee, ik vind glamour heel leuk. En ik heb ook wel heel veel glamour moeten doen de laatste tijd.
0: Ja.
1: Maar ik ben dan ook wel weer hier en daar een beetje conceptuele lookjes aan het maken. En denk van, ja, dat vind ik toch wel veel leuker.
0: Ik zag laatst een foto van jou.
1: En een mooi kruikje, een mooi jurkje, mooie hakjes. En dat is heel, heel tof.
0: Ja.
1: Weet je, dat is ook heel, heel, heel goed als je dat kunt.
0: Ja.
1: Maar ik hou dan toch wel iets meer van horror. Dus voor mij is de horror een surf. Because
0: nice.
1: I like now out of
0: ik ga nooit meer vergeten. Ik denk dat 2 of 3 jaar geleden zag ik een foto van jou als een soort heks of zo.
1: Ja.
0: En, ja, dat is de horrorkant van jou.
1: De horror
0: glamour
1: kant,
0: is
1: ja.
0: voor nette meisjes uit het gooi.
1: Glamour is gewoon voor de vrijdagavond. En in het weekend ben ik gewoon lekker horror, ja.
2: Ja, precies. Ja.
0: En voor jou, My Little Pony, Boris?
2: Jeetje, ja, ik ben echt een mega horror fan als het gaat om...
0: Heb je alle Saw-films gezien?
2: Ja, nou, dat Saw dan weer niet. Maar ik hou wel bijvoorbeeld van, wat is het, Smile en dat soort horrorfilms. Vind ik echt amazing.
0: Ja.
2: Maar in drag zit ik er eigenlijk een beetje tussenin. Dus ik zit een beetje tussen glam en horror. En ik ben altijd een beetje meer... Ja, toch meer, ik zoek meer de edgy kant op altijd. Dus ik kan wel een soort van glam aan, maar ik neig ook wel een beetje naar de...
1: Ja, eigenlijk, je bent meer edgy. Dus je bent niet glammer, maar je bent ook niet horror.
2: Dus dan ga ik voor... Glam.
1: Ja, glorror.
0: Glorror.
2: Glorror.
1: Een nieuw genre.
2: Surf.
0: Okay. Zullen we naar de volgende gaan?
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Windmachine en rookmachine. Mag ook een of zijn.
2: Windmachine, surf.
0: Uh-huh. Ja. Voor mijn rookmachine.
2: Rookmachine, ja.
0: Ja, moet je
2: dan
0: kiezen.
2: Ja, dat is een surf.
0: Want ja, maar soms is het een gevoegd element, toch?
2: Ja, true. Maar ik wil wel gewoon gezien worden. En dan het liefst met wapperend haar. Dat ik helemaal helemaal mijn Beyoncé fantasy kan experiencen. Ja, dat.
1: Ja, love.
0: Oké.
1: Okay. Voor jou? Ik ben een rookmachine. Nee, niet meer. Nee,
0: die het 2 jaar geleden mee gestopt zijn. Ja.
1: Ik denk allebei surf.
0: Okay.
1: Ik denk eerst die rookmachine, weet je, die eerst even de sfeer maakt.
0: En dan
1: zo, lekker
0: rook.
1: En dan lekker bam gaat die ventilator aan en je waait alles weg. En dan mijn haar lekker zo in de lucht. Dus ja, ik denk dat allebei wel een service voor mij.
0: Ja,
2: okay. Ja, maar dat mocht niet, hè?
1: Was niet goed uitgelegd.
0: Nee, ik
1: moet kiezen. Ja. Als ik moet kiezen, dan toch die waaimachine, die ventilator.
0: Windmachine, de ventilator. De fan.
1: Ja, precies.
0: Oké, nog eentje. Even voor nu, we gaan het zo meteen nog een keertje doen. Een compliment van RuPaul of Beyoncé? Ik hoorde jou net Beyoncé zeggen, Boris.
2: Oh mijn god.
0: Ja.
2: Deze
0: is bijna onder.
1: Ja, die is wel, ja.
0: Ja.
1: Ik denk toch wel een compliment van RuPaul. Ja.
2: Is dat de surf? Ja,
1: ja dat is voor mij de surf. Want kijk,
2: want
1: zij is toch wel...
2: Die heb je niet gekregen.
1: Die heb ik niet gekregen, dus die moet ik alsnog krijgen. Ja. Ik heb er wel een moed, maar ik heb niet gekregen.
0: Shit.

0: Ga je toch wel een soort van maken of breken,
1: she
0: toch?
1: Is the queen, yeah,
2: she is
1: drag.
2: The queen of drag.
3: En bij de you're done, dan ben je weg.
0: Ja, ja, dus dat was wel een sur voor mij.
1: Ja. Oké, okay. Nou, we gaan zo meteen nog meer leuke spelletjes doen. Fijn dat jullie er zijn trouwens. En jullie single Strut gaan we straks ook draaien bij 24/7 Spice. Maar we bouwen gewoon even een beetje die spanning op. Altijd goed. Daar komt er zo even een liedje van Kevin Eroxidekker. Jij hebt mij, je hoort hem nu hier bij 24/7 Spice.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spy op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7.

0: Laatste van Lizzo en Bitch. Niet haar allerlaatste. Ze gaat ongetwijfeld nog veel meer tunes uitbrengen. Op 24/7 Spice. Het is 4:01 op je vrijdagmiddag. En nog steeds bij mij in de studio Keita Minaj. En My Little Pony.
1: Yes.
0: Toch even de vraag. Ja, bij jou is het misschien obvious. Keita Minaj. Waar komt de naam vandaan? Vertel eens.
1: Ja, dat wordt wel vaker gevraagd inderdaad. Ja. Ik moet het altijd weer even uitleggen. We waren op een gegeven moment in de club in Paradiso. En toen werd er mij gevraagd, waar is de Keita? Dus ik pak het zakje uit mijn hand.
0: Nee!
1: Zei, hier is de Keita! En hij zei van, nou,
0: heb jij
1: aan de Keita gezeten?
0: Heb je aan de Keita gezeten?
1: Ja, nee.
0: Je had gewoon toevallig bij je.
1: Ik had het toevallig in mijn zak. En toen dacht van, ja, Keita is weer zo plas, weet je wel. Dan moet iets achter, dus Ketaminaj.
0: Ja. En groot fan van Nicki Minaj of ook niet meer inmiddels?
1: Was ik wel, ja.
0: Was je wel?
1: Ja, nog steeds wel, maar ja, ik weet niet. Ja, het is een beetje moeilijk allemaal nu natuurlijk. Maar ja, dat ben ik ook, dus dat past wel.
0: Pas precies. En voor jou, My Little Pony, is dat autobiografisch?
2: Nou, nee, ja, ik weet niet of je dat kan zeggen op de radio.
0: Je mag alles zeggen hier.
2: Ik ben heel groot geschapen als man, dus ik moest een leuke tegenhanger hebben. Dus toen werd het My Little Pony.
0: Toch maar even je nummers uitwisselen, zo meteen. Even blijven plakken naar de show. Nee, maar oké.
2: Ik noemde mijn vrienden altijd vroeger aan de telefoon Pony of Punani. Gewoon als grapje.
0: Heb ik ook gedaan.
2: En toen, ja, precies. En toen mocht ik een dragnaam bedenken. Toen werd het een play on words van My Little Pony. My Little Pony.
0: Oh, yeah. My Little Pony.
2: Een soort van cute, maar toch niet.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Leuk. Hey, Amsterdam Pride natuurlijk. Wat zijn jullie plannen? Want de Pride zit natuurlijk ook weer aan te komen. World Pride komt voor het eerst nu naar Amsterdam toe. Het wordt echt huge.
2: Ja.
0: Wat zijn jullie plannen? Ik heb gehoord dat jullie op de Dam ook staan.
1: Klopt. Ja, we gaan ons nummer Strut gaan we als eerst eigenlijk performen volgende week. De 24e in het Skate Café hier in Noord.
0: Vet.
1: Maar tijdens World Pride beginnen we in de regulier. Dat is de 31ste, geloof ik.
2: 31 uur,
1: en dan in de avond laatst inderdaad op de Dam.
2: Om 11 uur.
0: Ja. Vet.
1: Ja.
0: En dan openen jullie voor Divine, zei je net?
1: Klopt.
0: Ja, waanzinnig.
1: Om 11 uur 's avonds. We zijn al druk aan het repeteren. De danspartners choreo. Ja, het wordt wel heel cool hoor. Ja.
0: Zenuwachtig? Of,
2: Nou, zeker. Voor de Dam staan we volgens mij echt voor 7.000-8.000 mensen. Dus dat is natuurlijk wel eventjes een primeurtje. Ja.
0: Och.
1: Ja, dat wordt heel cool, denk ik. Ja.
0: Wat zijn jullie verwachtingen daar dan van? Want ja, ik bedoel, er is natuurlijk, je hebt laatst ook natuurlijk gehoord, geweld in Amersfoort, in de queer community zijn er weer mensen weer geslagen, geschopt, noem het maar op, uitgescholden. You name it. Maar zijn jullie nou ook voor zo'n event, zeg maar? Dan sta je daar op de Dam en dan sta je daar te performen. Zijn jullie dan ook niet bang na alle dingen die er gebeurd zijn? Of geeft het juist kracht dat je daar kan staan?
1: Nu je het zegt wel, ja.
0: Nee, dat is een vraag.
1: Kijk, je denkt er natuurlijk wel aan van, je staat daar echt in de middel of al die mensen. Kijk, je bent wel een makkelijk doelwit, maar ik denk als we bang gaan zijn, ja, dan kom je helemaal nergens. En kijk,
0: je wil juist de krachten uitstralen.
1: Ja, je wil juist laten zien van, we staan hier, we zijn zichtbaar en we doen gewoon wat we leuk vinden.
0: Wow.
1: En we laten gewoon de beste versie van onszelf zien. En dat doen we in deze formatie met dit nummer.
0: Vet.
1: Dus wat wil je nog meer?
2: Ja, voor mij geldt hetzelfde. Ik denk dat als we ons gaan verschuilen en bang laten maken, dan winnen we helemaal geen ruimte. Dus ik ben het helemaal met jou eens.
0: Wauw.
3: Oh, high five.
0: Wat moet er volgens jullie, misschien is het een moeilijke vraag hoor, maar daar denk ik zelf ook wel eens over na. Ik heb nog nooit te maken gehad zelf met homo-geweld. Laten we zeggen queer geweld, kunnen we het zo noemen.
1: Ja.
0: Maar wat moet er gebeuren in de wereld dat we dat niet meer hebben? Wat is de utopie? Wat is de...
1: Gewoon education al van jongs af aan, denk ik. Ik denk dat we gewoon door moeten blijven strijden. Inderdaad, gewoon laten zien van dat we er zijn.
0: Ja.
1: En dat we gewoon doen wat we leuk vinden en wie we willen zijn.
0: Ja.
1: Ja, en dat gewoon blijven uitdragen. Net zo lang totdat iedereen zoiets van, ja, weet je, je moet gewoon jezelf kunnen zijn.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk een utopie ook. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel oorlogen in de wereld en noem maar op. Die heb je ook niet even. En dan dat het weg is.
2: Nee.
0: Dus er is een hoop werk te doen, denk ik.
2: Nou, ik denk niet dat je. Kijk, we hoeven elkaar niet allemaal aardig en leuk. En we hoeven elkaar niet allemaal door één deur te kunnen. Maar ik denk dat we elkaar wel kunnen respecteren. Weet je wel? We hoeven niet. Ja. Ik vind,
0: begint alles met respect, vind je?
2: Dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, en als mensen gewoon blijven zeggen van, ja, het wordt maar door je strot geduwd. En denk ik van, ja, we hebben net, iedereen was de afgelopen week in oranje gekleed en hebben het WK gevierd. En dat vond ik ook, ja, prima, weet je wel.
1: Ook heel leuk.
2: Ook heel leuk.
0: Maar dat... Nee, zeg maar, sorry.
1: Nee, inderdaad, wat zij zegt, ja, ook heel leuk. Maar dat moeten wij ook maar allemaal aanzien.
0: Ja.
1: Ik vind het stiekem ook wel leuk hoor. Maar
0: ja, ik ook wel. Maar je hoort heel veel mensen.
1: Als wij dan even willen shinen, exact. Dan moeten we ook andersom kunnen.
0: Je hoort heel veel mensen natuurlijk ook. Ja, maar we hebben ook geen hetero pride. En een,
2: nou, dat is toch een soort hetero pride.
1: Het leven is al één hetero pride.
0: Er is een hele discussie over ontstaan ook. Je hebt dan de Amsterdam pride, de gay pride. Gay parade, hoe je het in de volksmond dan noemt. Er is ook geen hetero pride.
1: Nee.
0: Wat is dan, ja...
2: Ja, maar we zitten natuurlijk ook, we leven. Kijk, in principe is alles toegespitst op een heteronormatieve wereld.
0: Maatschappij. Ja.
2: Dus daar, ja, we zijn wat dat betreft toch nog wel een soort van minority. Dat we gewoon niet. Er is een soort blueprint voor hoe het is hoe je een hetero leven moet leiden. Ja, dat hebben wij niet.
0: Wij weten niet anders.
2: Wij weten niet anders. Nee. We moeten gewoon. Nee. Daardoor juist zichtbaar blijven, lijkt mij.
1: Ja, ik denk dat we gewoon moeten proberen om respectvol blijven proberen het mensen door hun strot te duwen.
0: Hey.
1: Ja, toch? Toch wel op het punt komen van, oké, weet je wat?
2: Doorslikken, nou.
0: Dat. Luister misschien ook nog wat jongeren naar.
2: Sorry,
0: pardon. Nee. Ik heb besloten dat ik Strut alvast even ga draaien. En straks als mensen in de auto zitten om 4:15 gewoon nog even een keertje lekker even door de strot duwen.
1: Op een respectvolle manier.
0: Op een respectvolle manier, uiteraard. Ja. Ik zou zeggen, kondige maanden ga ik hem draaien hier op 24/7 Spice. Het is aan jullie beiden om hem te
2: gaan doen.
0: Let's go.
1: Ladies and gentlemen.
2: And everybody in between.
1: Hier onze lang verwachte single
2: van Chelsea Boy,
1: Jane K, My Little Pony
2: en Kate Minaj. Hier is
1: Strut!
0: Yes!

0: mag ik een heel groot applaus voor Strong!
1: Yes!
0: Wat een lekker nummer, zeg.
2: Ja, we zijn er heel trots op.
0: Goede reacties ook. Bij mensen die het streamen. En nu te streamen.
2: Het is nu te streamen. Op
0: alle platformen. Even promoten. Alles goed.
2: Ja, blijf het streamen, ja.
0: Wie van jullie had in deze tune, van jullie vieren, want jullie zijn natuurlijk niet met z'n tweetjes, de sleaziest lyric?
2: De sleaziest lyric.
0: Smeren, een beetje vies, een beetje stout, fout.
1: Was jij dat niet? Dat is later ook aangepast. Het was echt te vulgair.
0: Kon het niet?
2: Ze hebben eruit geknipt, ja precies. Nee, het is volgens mij allemaal best braaf gebleven. Ja, we hebben wel een beetje gezorgd dat het wel gewoon voor de luisteraar ook gewoon lekker poppy en gewoon mainstream zou zijn. Dat het niet alleen maar heel erg toegespitst is op drag en de queer community, maar ook gewoon daarbuiten. Gewoon dat we vinden het leuk, dat iedereen het leuk vindt. Mm-hmm. Dus volgens mij valt het qua spiciness best mee.
1: Qua spiciness valt wel mee, inderdaad. Ja, het is gewoon...
0: Is er niet iets in het nummer waarvan je zegt van...
2: Come to mama.
1: Nee, vind jij?
0: Als ik er naar luister als radio joke of weet ik wat, dan denk ik wel van, het is wel een stout nummertje een beetje. Het klinkt een stoute vibe.
1: Je bedoelt de intonatie, bedoel je?
0: Ja, maar
1: dat is het hele ding, weet je? Dat is toch juist leuk?
0: Nou, ik vind het wel leuk.
1: Het is heel braaf, maar is het braaf, weet je?
2: Ja, precies.
1: Laten we het in het midden houden.
0: Een beetje stout. Welk midden? Katie Minaj en My Little Pony hier in de studio van 24/7 Spice. Waar zijn de andere dames?
1: Ja, die zitten in het buitenland.
0: Letterlijk.
1: Ja, letterlijk. Die hebben een festival. Ja. Parookaville. En die moeten daar hosten en bingo en performen.
0: Bingo!
1: Ja,
0: wat bingo. Leuk.
1: Ja, we zijn drag queens, hè?
0: Ja, leuk.
1: Drag queens die
0: doen jullie ook bingo's?
1: Die doen bingo's. Ja, wij ook.
0: Ik heb in november nog iemand nodig voor een bingo-show. Ik ga hier even...
2: Spannend. Hey.
0: Komt wel goed. Na Strut, wat gaat er gebeuren? Gaan jullie nog meer muziek maken? Hebben jullie zoiets van, dit smaakt naar meer?
2: Ja, ik zou het persoonlijk heel leuk vinden om natuurlijk meerdere muziek te maken met deze...
0: Where's the album?
2: Ja, dat zou ik te gek vinden. Het zou top zijn als we gewoon dit meer kunnen performen en kunnen uitbouwen. Maar you never know. Dus we're all open.
1: Het ligt aan jullie, de luisteraars.
0: Ja, Laat het weten. Even via WhatsApp even een berichtje sturen. Het nummer vind je via 24/7spice.com. Klik op de WhatsApp-button. Dan hoef je niet het nummer te onthouden. Zo. Wat is eigenlijk straks op Pride? Weet je, dan hebben we dat allemaal gehad en zo. En heel veel mensen zeggen dan van... Vodafone had een mooi logo met de regenboogvlag. HEMA. Iedereen doet mee met, zeg maar, de Pride. Mm-hmm. En daarna is het... logo zit terug veranderd. Zie je ook, heeft zijn profielfoto veranderd en weet ik veel allemaal. Hoe zijn jullie daar eigenlijk tegenover? Heel veel mensen zeggen dan van... Ja, ik wil toch even over Pride hebben. Vind ik wel een belangrijk thema. Vinden we niet gewoon dat Vodafone, even als voorbeeld... Hè, want er zijn natuurlijk meerdere bedrijven die het doen... dat ze gewoon het hele jaar door gewoon rainbow in hun logo moeten hebben?
1: Dat hoeft voor mij niet per se, de regenboog. Maar ik vind wel dat ze altijd inclusief moeten blijven. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ik snap het ook wel. Kijk, wij vieren ook niet het hele jaar door Pride. Natuurlijk staan we wel voor hetzelfde. Maar we hebben ook deze... Wat is het, een maand hebben we, zeg maar, dat Pride-gevoel. En ik, aan de ene kant... Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die proberen hun graantje daarin mee te pikken. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die zijn ook echt heel inclusief. En die willen dat nu ook uitdragen. En I support that.
2: Ja, zeker. Het is gewoon tof om te zien dat er ook bij bedrijven gewoon een... dat ze bezig zijn met inclusivity en dat soort talks ook doen. Wij zijn ook wel eens uitgenodigd op corporate events. Dat we gewoon in een panel talk zitten. En, dat mensen
0: en dan komen jullie ook gewoon in drag alles.
2: Hebben we gewoon gesprek met mensen. En dan kunnen ze allerlei vragen stellen die ze... Dat ze willen weten over drag of over pride of over whatever, ja.
0: Ja, of wat er speelt in de community.
2: Wat er speelt. Als dat blijft, dan is dat natuurlijk alleen maar heel tof om daar aan mee te kunnen bijdragen, zeg maar.
0: Ja. Hey, even misschien nog een iets persoonlijke vraag. Ik wil toch even een beetje die diepte in bij jullie allebei. Ja. Dat zijn hele diepe...
1: Waar
0: is mijn medicatie? Wat heeft... dan stel ik de vraag even aan jou, Katie Minaj. Wat heeft de drag van My Little Pony jou geleerd? En ook de vraag zo meteen voor jou. Wat heeft de drag van Keta jou geleerd?
1: Oké.
0: Wat heb je ervan meegenomen?
1: Meegekregen. Nou, ik denk dat Pony is echt een perfectionist. Alles moet kloppen, tot in de puntjes.
0: Ja.
1: We zijn toevallig ook echt bezig geweest met allemaal outfits voor de Pride en zo. En waar ik zeg maar gewoon, weet ik veel, een minuutje doe over een naad, doet zij zeg maar echt een kwartier. Dat moet er allemaal precies.
3: Time efficiency is er niet, mensen.
1: Dat wel. Maar uiteindelijk, het eindproduct is dan wel echt, ziet er, ja, dat heeft gewoon kwaliteit. En, ja.
0: En
1: dat,
0: bij jou niet dan? Of?
1: Ja, ik ga altijd. Ik ben misschien iets makkelijker hier.
0: Bij jou mist er een steentje
1: op het glittertje. Ik ga van effect. Het moet zeg maar visueel gewoon kloppen.
0: Ja.
1: Ja, het is een beetje als een schilderij van Monet, weet je wel. Van dichtbij ziet er niet uit, maar van ver weg is het
0: van beeldig. Van ver weg is beeldig.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, dus My Little Pony's professionaliteit heeft mij, dat inspireert mij
0: of
1: wel.
0: Of perfectionisme?
1: Ik denk
2: professionaliteit.
1: Het heeft ermee te maken. De perfectionist in haar maakt haar professioneel. En dat inspireert mij wel heel erg.
0: Maar
1: ja,
0: heb
1: absoluut.
0: Jij dat dan totaal niet of zo?
1: Ik heb het wel, maar ja, ik sta natuurlijk wel een beetje bekend. Dat ik natuurlijk een beetje hier en daar een beetje rommelig ben. Maar ja, dat maakt mij ook wel weer mij.
0: Ja.
1: Dat. Dus het inspireert me zeker wel. Ja, maar daarvoor zijn we ook natuurlijk het ultieme Nederlandse drag duo.
0: Kijk. Geef jezelf even een schouderklopje.
1: Ja, dank
0: je.
1: Ja, dat doen dragons toch?
0: En voor jou, mijn little pony?
2: Ja, voor mij is het precies andersom. Ik noem haar altijd een rommelpoentje.
0: Rommelpoentje?
2: Want dat is ze gewoon. Maar ik kan er ook wel wat van leren. Want ik bedoel, ik kan het ook beter loslaten soms. Van oké, het is gewoon goed. Als het goed is, is het goed.
0: Is goed, ja.
2: Maar ik ben ook heel erg geïnspireerd door Keta's unapologetic. Thank you. Being die gewoon scheid heeft aan alles.
0: Is dat ook niet gewoon een goede instelling?
2: Ja, dat is mega goed. Want die gaat gewoon als we ergens binnenkomen en er zit nog een beetje een soort van wat gaat er komen voor de mensen, zijn nog een beetje het ijs moet nog breken. Yeah. Dan gaat zij ratslagend door de hele ruimte. Vet. En om iedereen een soort van gemoedelijk te maken. Dus dat inspireert mij ook altijd heel erg.
0: Dus jij hebt van Keta meegenomen.
2: Wees een rommelpoentje.
0: De ravage.
3: De ravage heb jij mee.
2: Ja, de ravage.
1: Wacht even. En de structuur van mijn little pony.
0: Ik snap dit niet. Jij hebt het perfectionisme overgenomen. En jij, ik moet even voor de radio staan. Natuurlijk. Ja. Keta heeft van pony overgenomen het perfectionisme. Nou, en andersom de ravage en de rommel.
1: Ik wil niet zeggen overgenomen. Want het is er nog steeds niet. Maar het is wel geïnspireerd.
0: Auw, heerlijk. Oké. Okay. Nou, zo leren we jullie een beetje beter kennen. Je hebt net ook Strut gehoord. Gaan streamen. Chelsea Boy. My Little Pony. Janie Jacquet. En natuurlijk Keta Minaj. Op Spotify, Apple Music. Ik denk dat die overal te vinden is.
1: Klopt. Ja, zeker.
0: Nee, ik denk, zeg het even. Dan kunnen mensen gaan opzoeken. Kunnen ze het streamen.
1: Spotify.
0: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Wat is jullie next performing? Waar staan jullie na de show?
1: Waar staan wij? Oh, ik heb een optreden op Haarlem Pride.
0: Oh, leuk.
1: Morgen, ja.
0: Morgen, ja.
1: Dus dat is ook wel leuk. De afterparty ga ik doen.
0: Oh, ja. Ben je al thuis?
1: Sowieso.
0: Wat is je nummer?
1: Nee. dat weet je toch wel. Nee,
0: ik heb je nummer, schat.
1: Nee, Haarlem Pride. Echt in Haarlem. Dus niet, ik woon in Amsterdam. Ja.
0: Oh ja, weet ik. En jij?
2: Mijn event is de 24e. 24 juli in het skatecafé doen we Let's Strut. Daar doen we dit nummer ook live performen. Maar het is ook een avond met DJ's. En ook een bingo. Een muziekbingo.
0: Dat intrigeert mij wel.
2: Ja, dat wordt heel met toffe prijzen. En het wordt gewoon een hele gezellig leuke avond. Vet. En in het teken van onze release ook.
0: Vet.
2: Dat
0: leuk.
2: Is mijn next gig.
0: Ik hoop echt dat er heel veel mensen Strut gaan streamen. Heel belangrijk natuurlijk via Spotify, Apple Music. Zet hij ook op Deezer en Pandora en al die internationale dingen.
1: Overal,
0: de hele shebang. Zoek hem gewoon eventjes op. We gaan zometeen nog een leuk spelletje. We zien in een spelletje?
1: Spannend.
0: We love games. Lekker. Draai ik ondertussen even Black Eyed Peas, Ritmo zometeen, J Balvin en eerst nu Broederliefde. Dit is Maak Me Niet Heet, 24/7 Spice.

0: prijzen zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Snooze? Nee, Scrabble!

0: de Papaverweg 18 in Amsterdam.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: En dan 10 spijzits op een rij. Bullshit vrij.
7: 24/7 Spice.

0: Minaj, Beauty en A Beat bij 24/7 Spice. En nog steeds, ja, we hebben een relax muziekje erbij, heerlijk. Bij 24/7 Spice in de studio, Kate Minaj en My Little Pony.
1: Miauw.
0: Dat was weer stereo. Jullie doen alles in koor altijd.
2: Maar jij zei van, wat zeggen jullie meestal samen? Maar het enige wat we meestal samen zeggen is van... Can I get a oh yeah...
0: Oh ja, het moet iets hoger, hè? Ja, ja, zo. Ja, kan ik er een hoja?
2: Ja, die.
0: Ja, die. Hé, hey, we zien even een beetje de vibe weer inkrijgen. Even een leuk spelletje. Even.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, breng dan.
0: Jullie nieuwe single heet Strut. Ik heb iets bedacht, het slaat misschien helemaal nergens op. Maar de 5-second strut.
1: Oh.
0: Ja. Strut is natuurlijk iets showen. Hebben jullie net ook een beetje uitgelegd. Van, ik heb nieuw haar gedaan, heb je een loopje of een dingetje. Ik heb wat situaties.
1: Oké. Okay.
0: Oh, yeah. En bij jullie is deze heel erg van toepassing. Hoe strutten jullie als je langs je ex loopt?
1: Oh,
2: oh mijn god. Oh.
0: Die is pijnlijk.
1: Ja, ja.
0: Hoe doe je loopje dan?
2: Alsof ik hem niet zie.
0: Echt?
2: Alsof ik hem niet zie.
0: Doe eens voor. Nee. Het is radio, maar ik wil het wel eens even zien.
2: Oh, wauw.
0: Oh, je kijkt er ook echt naar boven. Ja. Oh, nasty.
2: Ja, natuurlijk. Gewoon alsof je hem niet ziet. Want hij moet naar jou toe komen natuurlijk. Jij, ja. Ja. Ga niet naar hem toe.
0: Nee, natuurlijk.
2: Hij komt naar mij toe.
0: Hij komt er weer toe.
2: Ja. Ja. Wat komt daar voorbij gelopen?
0: En voor jou, Poedie?
1: Ik denk gewoon...
0: Ook omhoog kijken en gewoon stoïcijns.
1: Ik denk gewoon helemaal fierce en fabulous. Van kijk eens even hoe goed het met mij gaat.
0: Oh ja. En zo met jou niet.
1: Weet ja, precies. Zodat hij denkt van, oké.
2: Okay. Of strut je gewoon over hem heen. Zo.
1: Ja, he forgot about me. Dat.
0: Andere situatie. Als je met de trein wel eens gaat of met de trein reist... en je trein rijdt net weg voor je neus. Wat is je blik? Wat is je strut? Hoe loop je? Hoe kijk je? Hoe act je?
2: Ik probeer altijd even zo'n kuit op de raam te bonzen.
0: Echt?
2: Verdomme, waarom rijd je nou door?
0: Agressief?
2: Ja, dat is een beetje agressief. Ja, verdomme!
0: Kut zo.
2: Ja.
0: Ben ik weer te laat.
2: Maar dan wel met stijl en klasse.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en ik ren er echt heel dramatisch achteraan. En dan probeer ik al mijn charmes in de strijd te gooien... in de hoop dat hij dan toch
0: dat
1: stopt.
0: Dat hij nog even stopt. Maar nee, het gaat niet gebeuren.
2: Dat gebeurt.
1: Nee,
0: want het is een retorische vraag. Want de trein gaat niet stoppen.
2: Het zou kunnen, toch? Ja.
1: Ja.
0: Oh, jammer. Oké, doe nog eentje. Deze is wel, wel leuk. Je arriveert 20 minuten te laat op een première van bijvoorbeeld een film of weet ik veel.
2: Story of my life.
0: Ja. Ja. Altijd te laat.
2: Altijd te laat.
0: Ja.
2: Nou, niet meer. Ik ga later heel veel met jou om, dus ik heb meer structuur.
1: Ja, precies.
2: Heel vaak de tijd, de laatste tijd. Nou ja, wat ik dan doe?
0: Ja.
2: Ja, nou, gewoon net doen alsof het...
0: alsof je op tijd bent.
2: Beat fashionably late, toch? Ja.
1: Ja, en ik zou gewoon een soort privé fotoshoot doen met alle fotografen die er gewoon nog staan.
0: Oh, echt?
1: Gewoon,
0: privé fotoshoot?
1: Ja,
0: neem ons dus mee. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik kom aan. En...
0: privé? Nee, ja, weet ik veel.
1: Nee, ja, ik bedoel, ik heb dan alle camera's helemaal op mezelf. Dus ik zou zeggen, die moet je dan gewoon
0: shoot
1: even... Ik moet even een moment nemen, toch?
0: Ja.
1: Oh,
0: wow. Ja. Oké. Okay. Nou, weer wat over jullie geleerd. Leuk dit. Hey, jullie hebben verteld, jullie moeten straks naar het centrum van Amsterdam. Wat gaan jullie daar doen?
2: De Pride-lancering van het Wink magazine.
0: Ja. Oh, tof.
2: Ja.
0: Tof.
1: Daar staan heel veel.
2: We staan er ook in.
1: Ja, jij staat erin.
2: Ik sta erin.
0: Ja.
2: Ik represent Nederland en Indonesië. Want ik ben
0: kijk. Ja,
2: van Nederland zelf in de Indies.
0: Ja.
2: Hele mooie foto's gemaakt door Dario en Misha.
0: Tof.
2: Ja, hele mooie foto geworden ook. Dus daar gaan we heen. En jij hebt ook foto's gemaakt, geloof ik?
1: Ik heb foto's gemaakt. Ik heb meegedaan aan... project, dat heet Fairy Tales of the City. En dat is ook met de fotograaf Noah. En dat is een hele serie geworden. En daar staan volgens mij 6 prints in nu op dit moment. En die komen ook geloof ik te hangen op het Museumplein tijdens Pride.
0: Zo.
1: Ja, dus dat zijn allemaal sprookjes, maar dan op allemaal locaties in Amsterdam.
0: Ben jij niet heel erg jaloers dat hij op het Museumplein komt hangen? Jij alleen in
2: een magazine
0: komt.
2: Wij staan op het Museumplein. Wij staan daar.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee, maar het verschil tussen ergens hangen en ergens in de winkel liggen in een blaadje. En dat plaatje misschien s'avonds...
2: Ja, ik ben een beetje jaloers. Maar
0: Ik kon het lezen.
2: Ja, echt?
0: Lezen.
2: Nee. Nee, Lucie, zijn wij jaloers op elkaar?
1: Nee.
0: Stralen jullie ook niet uit?
2: Nee.
0: Is er veel haat en nijd tussen drag queens?
2: Ja, je hoort wel geregeld, zeg maar. Dan hebben die weer ruzie. Of dan is er dit weer drama. Dus is er veel haat en nijd?
0: Jaloezie misschien zelfs?
2: Om ons heen wel. En kijk, natuurlijk, er is... misschien hier en daar niet heel veel werk. Altijd even veel werk voor iedereen. Dus ja, dus dan is het wel een beetje ellebogen van... je moet wel je eigen hach hier redden hier en daar. Ja, ja, ja. Dus we hebben wel een heel fijn management... die wel dingetjes regelt hier en daar. Dus er is wel werk. Maar ja, kan altijd meer natuurlijk. Ja. Ja.
0: Want
2: ja.
0: Wat doen jullie zelf in het dagelijks leven... als jullie niet een pruik op hebben en de make-up? Even heel simpel gezegd, ik weet dat het veel meer is. Maar wat doen jullie in het dagelijks leven dan zelf?
2: Een putjeschepper.
0: Wat?
1: Putjeschepper?
2: Nee. Ja, wat doe ik? Ja, nee, ik doe gewoon...
0: Strutjeschepper.
2: Strutje. Ja. Ik doe gewoon fulltime drag. Ja, dat is mijn ding. Dus ik maak,
0: en dan kom je helemaal van rond, geen problemen, niks.
2: Helemaal van rond. Ja, nee, ik doe ook kostuums maken. Ja. Kostuums maken. Dus door de week kostuums maken, naar de sportschool gaan. Ik wil het lichaam een beetje op peil houden. ik geef ook make-up workshops thuis. Dat doe ik ook. Maar dat is meestal ook in het weekend. Dus dan doe ik zeg maar overdag een make-up workshop. En dan ga ik dan daarna door naar de club of naar de bar. Dus kostuums maken doe ik ook.
0: Een gemiddelde maandagmorgen voor ketaminage. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat is gewoon naar de sportschool samen met My Little Pony. Dan gaan we lekker onze borsten trainen. Ja.
0: Borsten trainen ook echt.
2: Boobies!
0: Ja, precies. Nee, maar dus je doet fulltime drag. Maar ik denk dat je een van de weinigen bent die kan zeggen... dat je fulltime drag kan doen en dat je niet bij hoeft te hosselen, zeg maar.
2: Dat bijhossen is dus kostuums maken voor mezelf, maar ook voor
0: dat
2: anderen.
0: Oké.
2: En die make-up workshops geven... toevallig heb ik voor de Pride een hele grote gig binnengesleept voor Deutsche Bank.
0: Ja. Oh,
2: moet ik de hele boek...
0: daar zitten heel veel centjes.
2: Er zitten heel veel centjes, maar daar moet ik zeg maar de kostuums voor iedereen verzorgen, voor de artiesten.
0: Wauw,
2: dus dat is heel leuk.
0: Tof. Ja. En voor jou, Pony?
1: Ja, eigenlijk ook fulltime drag. Dus dat is een beetje de main gig. En ik ben nu...
0: Ik zou voor jou meer een ICT-job verwachten.
2: Oh ja, thanks.
0: Leuk nerd. Die heb ook lelijke nerds. Hier ben ik. Maar ik zou bij jou iets in de IT of in de techniek zien. Of
1: omdat ik een bril op heb vandaag.
0: Nee, dat
1: misschien.
0: Niet alleen. Nee, maar gewoon de vibe, de introvert. Een beetje nerdy, een beetje positief bedoeld.
2: Okay. Als er iemand A-technisch is, dan ben jij het.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent helemaal niet zo je Outlook moet openen.
2: Nee. Hoe zeg je dat? Een programma starten?
1: Je
2: op play moet drukken.
0: Maar ook fulltime drag dus?
1: Fulltime drag.
0: En sinds wanneer is dat dan? Want ik kan me voorstellen, het is niet dat je hebt hiervoor denk ik dan wel een baan gehad. Dan neem je drag erbij en uiteindelijk ben je van je baan afgestapt om fulltime drag te gaan doen.
1: Nou, we komen allebei van de theaterschool vandaan. Dus we hebben altijd eigenlijk in de musical scene gezeten. Dus
0: stage gelopen, show, dat soort dingen. Ja.
1: Eigenlijk altijd shows gedaan. Dus heel veel getoerd met verschillende producties, theatervoorstellingen. TV-dingen, ja, echt van alles eigenlijk.
2: Clubwerk, en dat is eigenlijk ook heel veel. We zijn ook
1: clubwerk,
2: echt clubkids.
0: Vet.
2: We hebben altijd in de club zien gewerkt.
1: Ja, dat eigenlijk. En toen is
3: achter de bar gestaan.
2: Achter de bar gestaan, onder de bar gestaan.
3: Onder de bar gestaan, gezeten. Ja,
0: maar gezeten. Wat leuk.
2: Ik ben niet zo groot.
1: Nee, maar misschien is IT wel mijn next. Misschien heb je wel een soort van deuren geopend nu. Misschien belt iemand zo meteen in van ja, die meiden.
0: Ik wil wel even een.
1: Ja, die Poenie die willen we gewoon voor.
0: Ik wil wel even een HDMI-kabeltje uitwisselen. Ja. Oh, mijn god. Ja,
2: jij werkt op een gegeven moment wel.
1: Ik heb op een gegeven moment wel iets anders. Ik heb op een gegeven moment aan het einde van mijn danscarrière nog wel gestudeerd. Heb ik art direction gedaan. En toen heb ik een aantal jaar voor...
0: Dat klinkt heel vaag.
1: Art direction voor een reclamebureau. Dus ik heb heel veel concepten bedacht voor allerlei grote brands en commercials en dat soort dingen.
0: Zie je, dus je hebt toch in InDesign gewerkt en zo.
2: Ja.
0: Computers.
2: Ja. Nee, Photoshop.
0: Zie je
1: die vibe? Ja, you got me.
0: Lekker. Oké, nou, weer wat van jullie geleerd. Ik vind het leuk om jullie beter te leren kennen natuurlijk ook. We gaan straks om 4:15 gaan we weer Struts draaien. Dat is jullie nieuwe single. Gaan we zo meteen nog lekker over doorpraten. Ik heb Shakira klaarstaan. Leuke tune, Zoom. Eerst ook een queer icon, wat mij betreft. Kijk maar even wat er links op dat scherm boven in de playlist staat.
2: Oeh.
0: Ja. Mogen we hem aankondigen voor mij.
2: Nou, meid. Oké.
0: Dames en heren, komt-ie.
2: Dames en heren. Het volgende nummer is een icoon. Is een icoon uit de community. Maar over de hele wereld bekend. We hebben het natuurlijk over de one and only.
1: Kim Petras. Met Heart to Break.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Rijnbos in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben Jons Lammekoorn en ik heb...

0: zie je uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: klaar moet je zijn voor de magic.
1: Jojo.
2: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: Chavante, Hit Me Up, 24/7 Spice. Nog steeds hier gezellig in de studio met de twee meiden. My Little Pony en Ketamina. Gezellig. Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn. Echt, dit is een vibe. En ik kan me voorstellen dat er mensen nu aan het luisteren. En ik, god, had ik nou ook maar in die studio gestaan. Lekker gezellig. Even handtekening vragen, flikker op. Nee. Ik heb hem al gekregen. Hey, ik wil jullie nog even een paar leuke vraagjes stellen. Ik heb er onder andere eentje. En die moeten jullie even aanvullen. En dat is... Maak de zin af. Mm-hmm. Zonder drag zou ik nooit hebben geleerd dat... Keta.
1: Dat... het heel belangrijk is om, om jezelf te uiten. Ik denk dat ik nooit had kunnen ervaren hoe het is... om deze vrouwelijke energie te kunnen ervaren. Kijk, je wordt dus ook altijd aangeleerd om je heel... als man heel mannelijk te gedragen. Je moet stoer zijn. Je moet voor alles. Ja. En nu kan je dat loslaten. Dus eigenlijk is het heel bevrijdend om drag te doen. En ik kan het iedereen aanbevelen. Ook gewoon hetero guys. Ik geef ook hier en daar drag workshops. Dus kom een keertje langs.
0: Waar kunnen we je boeken? Heb je een website? Heb je Insta? Noem maar
1: Ik heb Insta. Dat is de Duchess. Oh. En daar kun je je aanmelden.
0: Tof.
1: Er zijn heel vaak vrouwen die komen en soms nemen ze hun vriend mee. En in het begin is het dan echt zo van, ik moest mee, ik heb eigenlijk geen zin. Maar uiteindelijk staan zij het hardst op die hakken te strutten.
0: Ja. Oh, wauw. Ja. Toch iets wat je dan niet verwacht eigenlijk.
1: Precies, ja. Ja.
0: En voor jou, Pony?
2: Ik denk dat ik dan...
0: Nogmaals, zonder drag zou ik nooit hebben geleerd
2: zonder
0: dat.
2: Drag zou ik nooit hebben geleerd dat... dat ik het... dat ik me niks moet aantrekken van wat andere mensen van mij vinden.
0: Wauw.
2: En dat heeft ook een beetje een... een triest kantje. Want mijn vader kwam te overlijden. En daar, dat was voor mij echt... Toen deed ik al drag. Maar ik zat toen ook in een... Ik werkte in een best wel corporate...
0: Omgeving
2: op dat moment. En ik deed echt bijna alles eraan om dat niet naar buiten te laten komen. En toen mijn vader kwam te overlijden, toen dacht ik echt... waar zit ik nou zo krampachtig over te doen? Het leven kan zo kort zijn en kan zo... Weet je wel, het is mijn leven en who cares, weet je wel.
0: Time to shine en scheid hebben aan de rest.
2: Ja, en doe gewoon lekker wat je wil. En
0: mooi.
2: Het heeft me heel veel bijzondere momenten gebracht. En heel veel toffe interacties met mensen. En daar ben ik heel dankbaar voor, ja.
0: Wauw, sterk mens. Toch? Jij ook hoor, Bob. Nog één vraagje even voor nu. Als jullie een artiest, en noem geen Lady Gaga... als jullie een artiest mogen opnoemen... nee, maar misschien even iets out of the box. Als Lady Gaga is, mag het ook hoor. Een artiest waarmee je nog wel een tune mee zouden willen opnemen... of solo, of met de rest van de meiden. Wie zou je dan kiezen?
2: Ik zou kiezen voor FKA Twigs.
0: Wie?
2: FKA Twigs. Ja, dat is een...
0: Bring me up to speed.
2: Dat is een artiest uit de UK. En zij is een best wel een independent artist.
0: Ik denk aan chocolaatje, Twix.
2: Ja, sorry, precies. Nee, ik vind haar echt wat zij doet. En je moet maar eens kijken. Zij maakt een beetje... het is niet per se super commerciële muziek. Maar zij is een fantastische artiest. Heel creatief. Heel toffe... een heel toffe show. Ik was laatst in... Was het Live?
1: Jij bent erheen geweest.
2: Ja, ze stond hier in Amsterdam laatst. Ik vind haar gewoon een fantastische...
0: Mag ik het even opschrijven? FKA Twigs, zei je dat nou?
2: FKA. Dat klopt, dat klopt.
0: Cool. Nou, ik sla hem even op. Dank je wel.
2: Yes. Vind ik heel vet.
0: En voor jou, Keta.
1: Als ik geen Lady Gaga mag zeggen, dan...
0: dan is het toch Lady Gaga.
1: Dan is het toch misschien Madonna. Madonna.
0: Ja,
1: zij is natuurlijk de mother der mothers.
0: Ja.
1: Ze heeft ook net een heel tof nieuw album uitgebracht.
0: Ja. Dansteria, goede tune trouwens ook.
1: Toch, ja.
0: Heerlijk. En met Sabrina ook. Mm-hmm. Zij doet het niet zo heel goed in de hitlijsten, maar toch...
1: Nee, doet ze niet goed.
0: Ik vind het
1: album echt heerlijk.
0: Ja, ik ook.
1: Echt heerlijk. Dansteria is ook mijn favorite.
0: Favoriet. Ja, lekker.
1: Of Bizarre vind ik ook wel lekker. Maar dan zou het met Madonna zijn. Dat is gewoon een icoon.
0: Ja.
1: We hoeven allebei niet zoveel te dansen, want dan kunnen we allemaal niet.
0: Allebei op leeftijd.
1: Precies.
0: Heerlijk. Dit is 24/7 Spice bij ons in de studio. My Little Pony en Keta Minaj. Ze zijn er nog tot ongeveer 17:30. Want jullie moeten straks in het centrum zijn voor Wink Magazine, heb ik begrepen. Want Keter staat erin.
2: Keter staat erin. En
1: zij is erin.
2: En ik kom supporten.
0: Oh, ja. Ik kom supporten.
1: Ja. Maar zij komt te hangen op het Museumplein.
2: Ja, precies.
0: Zie je? Dit is die jaloezie. Ja, echt. Ja, oh, ja, zie je? Die handen gaan om je nek heen.
2: Valse stiefzuster is het.
0: En we gaan zometeen nog even verder met jullie praten. En jullie zijn hier dus tot 17:30. Heb je een leuke vraag voor de dames? Laat het even weten. Instagram @247spice. Of WhatsApp 247spice.com. En klik op de WhatsApp-button. Jordan Hendrix en Golden op Spice.

0: Holland met Mabel en Finders Keepers. Natuurlijk bij Amsterdam's nieuwste keuze voor je. Het 24/7 Spice. En nog steeds in de studio met die heerlijke Queen's Kate Minaj en My Little Pony.
1: Hallo.
0: Zie je weer iets anders. Jullie bedenken iedere keer een ander vibeje.
2: Zijn
0: ander
2: zo divers wij.
0: Divers? Sorry, zeg dat nog eens.
2: Divers en inclusief.
0: Divers en inclusief. Dit kan toch allemaal niet. Fijn dat je nog steeds luistert naar 24/7 Spice. We hebben een leuke vraag binnengekregen van Maaike, die WhatsApp naar de studio en vraagt: wat is het beste advies dat jullie ooit van een andere queer artiest kregen? Vind ik een mooie vraag. Dankjewel voor het insturen, Maaike. Vertel het maar. Dit is trouwens niet het goede muziekje wat ik nu instart, maar deze is goed zo.
3: Kermismuziekje. Dat was denk ik van de one and only Miss Envy Peru.
0: Oh ja.
3: Ja, wij hadden een gig gedaan in de Amsterdam Tower, weet ik nog wel. En we zaten in de taxi. En toen hadden we het dus over Drag Race. Zij had Drag Race al gedaan, ik nog niet. En ze zei van Bobby, Keita, als je Drag Race nog wil doen, moet je dat nu doen. En,
0: oh ja. Ja, anders word je te oud.
3: Ja, dat sowieso.
0: Maar was dat het echt?
3: Ja, het is natuurlijk zeg maar, ook nog de vraag zeg maar, of het natuurlijk een derde seizoen gaat komen.
0: Oh ja.
3: Maar ja, dat heeft natuurlijk wel mijn carrière natuurlijk helemaal in stroomversnelling gezet.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was wel een goed advies, inderdaad. Zei ze, je moet gewoon nu doen.
0: Ja. Bam. Betwijfelde je dan om dat überhaupt te gaan doen? Of?
3: Nou ja, kijk, ik heb altijd wel drag gedaan. Maar toen, dat was wel het moment, dan praat ik zeg maar, praat ik over 2021, 2020. Toen ben ik zeg maar wel all the way gegaan. Daarvoor was het een beetje meer David Bowie. Een beetje dat ding naar achteren binden. En
2: androgyne.
3: Een beetje meer androgyne, inderdaad.
0: Ja.
3: En toen deed ik zeg maar echt drag. Okay. Ja, gewoon doen. Okay. Gewoon doen, meid. Gewoon doen, schat. Ja.
0: En gewoon, dat is ook gewoon een motto geworden. Doe het. Ja. Doe het gewoon.
3: Ja. Je kan het beter doen en spijt hebben dan spijt
0: het niet
3: hebben
0: gedaan
3: dat
0: hebben.
3: Het niet heb gedaan.
0: Exact. Ja. En voor jou, Pony?
2: Ik denk van Vanessa van Cartier. Dat is een prachtige drag queen ook. Om gewoon dicht bij jezelf te blijven.
0: Mm-hmm.
2: En dat jouw eigen kracht het mooiste naar voren komt. Dus,
0: mooi.
2: En als het niet shined, om er dan een glittersteentje op te plakken. Precies. Op je kostuum. Yes.
0: Als er nog ruimte is.
2: Want op het podium shine dan nog meer.
0: Tof. Dankjewel voor je vraag, Maaike, via 24/7 Spice WhatsApp. Wat is het beste advies wat jullie ooit van een andere queer artiest kregen? En dan deze mooie antwoorden. Toch weer wat geleerd voor jullie. Super tof. Dit is 24/7 Spice. Je hoort nu Harry Styles.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Snooze? Nee, Scrabble! Scramblicious. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je...

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Scrambles. Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Scrambalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambalicious.com.
7: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
8: 24/7 Spies.

0: 3 over 5 op 24/7 Spice. Het rijmt niet, het dicht wel. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. En in de studio nog steeds My Little Pony en Kate Minaj. Ik denk, jullie doen altijd een speciaal dingetje samen. Wat is echt jullie ding samen?
1: Oeh.
0: Oh. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Horny of honey?
1: Nee, gewoon hoi.
0: Allebei. Oh, hoi. Oh, stond hoi. Oh, wordt het ja, zo middag? Je bent lekker onderweg naar huis met 24/7 Spice. Ja, drag queens in de studio is voor mij een eerste keer.
1: Ja, voor ons ook.
0: Ik vind het waanzinnig dat jullie er zijn. Ja, we zijn er al sinds een uur of drie, maar het is wel klaar zometeen. Nee, ja, dat is een grapje.
2: Nee, we vinden het super leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja. Maar is jullie eerste keer radio ook, of niet?
1: Nou ja, wel. Niet per se, maar wel in deze carrière move.
2: Deze carrière.
0: In deze carrière move.
2: Hadden we niet toen een radio ding gedaan voor Showgirls Don't Cry?
1: Dat klopt.
2: Ja, ja. Dat wel, ja. Showgirls Don't Cry is een voorstelling die we zelf hebben gemaakt. Misschien kun jij even beter uitleggen.
1: Ja, nou ja, Showgirls Don't Cry is een voorstelling die we gemaakt hebben voor het Fringe Theater Festival. Dus, nou ja, dat is een theaterfestival in Amsterdam. Mm-hmm. En die voorstelling is met 4 sterren bekroond in de Volkskrant.
0: Zo.
1: Dus wij hebben daar een hele leuke theaterimpresariaat bij gevonden die de voorstelling nu aan het verkopen is voor theaterseizoen 27-28.
0: Yes. Oh, wow.
1: Maar we zijn ook aan het kijken of we in Amsterdam kunnen spelen in een vaste residentie. Dus hou het in de gaten. Showgirls Don't Cry. En gaaf. Dat is een voorstelling waar we laten zien wat drag nog meer kan zijn. Dus eigenlijk de voorstelling gaat over twee showgirls, twee drag queens. Maar er is ook een kleedkamersetting continu waarin we laten zien van wat gebeurt er achter de schermen. Wat gebeurt er als de pruik afgaat, de masker afgaat en wat voor soort verhalen komen er dan naar voren en wat voor soort mensen zitten er eigenlijk achter? En dat vonden we heel belangrijk om te laten zien. Omdat er natuurlijk zo vaak een beeld wordt geschetst van wat voor soort mensen een drag queen zou kunnen zijn.
0: Ja, ja.
1: Toch een beetje het hokjesdenken gevoel.
0: Dus wat is het verschil tussen jullie in drag en out of drag? Zijn jullie niet gewoon net zo gek? En net zo...
1: Nou, ik ben persoonlijk best wel introvert. Als mezelf.
0: Ja. Oh,
1: als mezelf.
0: Nou,
2: ik ken je wel anders hoor.
0: Oh, ja, maar jullie hebben...
2: We hebben een verleden.
0: Ja, een verleden, ja.
1: Maar in drag zit je dan toch wel meer in de performance kant. Dus dan is het een schepje erbovenop.
0: Is dat nu ook, nu je voor een microfoon staat? Van, misschien moet wel even snappy zijn.
1: Misschien een beetje,
2: maar... Je kan als een drag natuurlijk niet introvert zijn. Nee. Het kan wel, maar het slaat nergens op. Nee. Waarom zou je helemaal uitbundig pruiken, make-up hakken?
0: En ondertussen helemaal niks doen op stage.
2: En dan in zo van, ik heb er zin in. Nee, je moet wel wat uitdragen in drag.
1: Ja,
2: en als jongen hebben we dat wel, maar veel minder. Want het hoeft dan niet per se.
0: Nee,
1: jij bent echt een grijze muis. Als je
2: precies.
0: Lekker op daar exposen. Moet ook kunnen, maakt niet uit. Hey, en die theatershow, hè? Jullie zeggen al van nee, we willen ook de persoon achter de pruik, achter de make-up, achter de performance laten zien. Hoe vinden mensen dat eigenlijk? Want ja, mensen zien natuurlijk alleen on stage, kopen een kaartje om jullie te zien of zien jullie ergens optreden. Hoe reageren mensen daarop? Het is natuurlijk een hele wereld van verschil.
1: Ja, het is heel positief. Want het is zeg maar, mensen gaan er zonder verwachtingen in. Of soms hebben mensen ook een bepaald beeld. Inderdaad, wat ik al zei over wat drag is. En wat voor soort mensen dat drag dan doen.
0: Ja.
1: En daar komen gewoon hele mooie reacties uit. Dat mensen gewoon geraakt zijn. Het is een voorstelling die heel erg op de comedy zit. Maar ook wel echt op de gevoelige snaar, zeg maar. Dus er wordt echt een verhaal verteld in een anderhalf uur.
2: Het is ook heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen.
1: Herkenbare
2: scènes.
1: Het is zeg maar ook, hoe zeg je dat? We hebben allemaal wel misschien een zwart schaap in de familie die net iets anders is dan de rest.
0: En
1: het is niet per se alleen maar toegespitst op drag en de gay community of de queer community, maar ook gewoon mensen die net even wat anders zijn. En daar zitten gewoon heel veel herkenningspunten in die iedereen wel, waar iedereen wel raakvlakken mee heeft. En dat is gewoon heel mooi om te zien van, oh wauw. Dat wist ik niet en wat bijzonder. En ik ben echt geraakt door jullie verhaal. En dat je toch net even een andere...
0: invalshoek of andere kijk krijgt op zeg maar de drag.
1: Op drag, ja.
0: En zo'n gevoelig puntje, neem ons eens mee naar zo'n gevoelige snaar. Noem eens een onderwerp.
1: Een gevoelige snaar kan zijn dat er zit bijvoorbeeld een scène in waar het gaat over geweld tegen ons, tegen de queer community.
0: Wat nu heel erg actueel
1: is. Dat is een best wel een heftig ding. En daar wordt dat is toch wel heel heftig voor mensen om om te zien. We doen dat. We zijn zeg maar steeds aan het spelen. Gewoon met betrekkend publiek erbij. En dat is een moment in de show waar het gaat naar een soort filmfragment waar wij ook dan allebei zelf inspelen. En dat komt zo hard binnen. Mm-hmm. En dat is een soort van...
2: Mensen verwachten het niet.
1: Want
2: drag is eigenlijk een beetje ook een façade natuurlijk. Het is een masker wat je opdoet. En wij laten zeg maar even zien wat er dus schuil gaat achter dat masker. En daar kan dus heel veel achter zitten.
3: Maar mensen denken dat alles over roos, geur en maneschijn gaat in jullie leven. Want jullie hebben ook wel eens ellende natuurlijk. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen.
2: Ja. En dat verbloem je, die ellende verbloem je heel vaak met een bepaalde vibe. Met een bepaalde manier van jezelf profileren.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld in drag. En wij laten dat zeg maar zien op een manier dat mensen echt zoiets hebben van wow. Dat ik echt niet verwacht of zo. En dat is heel leuk om mensen op een verkeerd been te zetten. Maar ook een inkijkje te geven eigenlijk.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja, dat we gewoon allemaal... We zijn allemaal mensen.
2: Allemaal mensen.
3: En waar hangt het nou vanaf of die show komt terug? Of hangt het nog ergens vanaf?
1: Nou ja, we weten al...
3: Moet ik even een goed woordje doen.
1: Stiekem dat er al opties zijn voor het nieuwe seizoen in 2028. Maar dat gaat nu nog mee in de hoeveel theaters er dan daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in deze voorstelling. Om deze te boeken. Ik
3: ben heel benieuwd. Ik ga natuurlijk ook duimen voor jullie. Als ik ergens een balletje moet gooien.
2: Leuk,
3: balletje moet gooien klinkt een beetje raar. Maar als ik ergens een balletje moet opgooien voor jullie,
2: van ballen,
3: altijd goed.
2: Prima. Ja,
3: gewoon maar lekker met je ballen. Dat kun je nog één keer zeggen?
2: Wij houden van ballen.
3: Dankjewel. Gaan we nu lekker even Sam Fender en Olivia Dean luisteren. Dit is Rain Me In bij 24/7 Spice. Zometeen meer met Katie Minaj en My Little Pony in the studio. Dit is 24/7 Spice. Goedemiddag.

0: bekende poppy R&B sound van Olivia Dean. Je hoorde Rainy en bij 24/7 Spice. Nog steeds hier in de studio. Even een klein jazzy muziekje erbij. My Little Pony en Keita Minaj.
1: Yes.
0: Altijd iets unieks voor jullie. Zeg altijd iets anders. Yes, hello, hi. Jullie moeten er alweer bijna van. Ik vind het super jammer.
1: We blijven.
0: Maar ik heb beloofd dat de Strut gewoon twee keer gaan rijden vandaag.
1: Yes, fantastisch.
0: Ik gun het jullie los daarvan, het is ook een hele goede tune. Ik zou zeggen, kondig hem aan. Noem de andere twee meiden ook nog even wel zo belangrijk. Je zijn met z'n tweetjes, anders zitten in het buitenland, doen lekker luxe poes. En we hebben klusjes over de border.
1: Yes.
0: Kondig hem aan, ga ik hem weer draaien. Strut.
1: Yes.
2: Hallo allemaal. Nou, met trots hebben wij een Pride Anthem gemaakt. Samen met Jane J.K.,
3: Chelsea Boy,
2: My Little Pony
3: en Keita Minaj. Je hoort hem hier bij 24/7 Spice.
2: Strut!

0: Jushel met Solto en Jamaican Bam Bam bij 24/7 Spice. Op je vrijdagmiddag lekker onderweg naar huis, in de auto, de radio aan, op ons. En natuurlijk in de studio nog steeds Kato Minaj en My Little Pony.
1: Hoi.
2: Wat?
3: Hoi.
0: Hoi. Het klinkt zo Dolby Atmos als jullie het samen doen. Want de een heeft namelijk best wel een donkere, zoetige voice, de stem. En de ander is, is meer hoog. Dus dat laag en dat hoog, dat werkt lekker. Dat werkt lekker. Hé, we gaan zometeen afscheid van jullie nemen. Maar ik wil eerst nog even, ik vind het ook jammer. Ik moet gewoon nog een keer terugkomen. Superleuk. We kunnen deze studio trouwens ook op de Dam neerzetten en daar live vandaan uitzenden.
3: Ik vind het een goed idee.
0: Queer State of the Union. Dat is meestal een toespraak houden voor het volk. En dat moet dan, laten we zeggen, in 20 seconden of zo. En dat moeten jullie samen doen. Ik had eigenlijk eerst bedacht per persoon. Maar jullie zijn zo goed samen met dingetjes samen. Dus ik ga een muziekje instarten. En op basis van dat muziekje moeten jullie het volk toespreken in, laten we zeggen, 20 seconden. Misschien noemen we 22 seconden als we niet uitkomen. Zullen we van start gaan?
3: Komt-ie aan.
4: Lieve mensen. Mooie zielen. Die zitten te luisteren in de auto. Het is tijd om te praten over jou. En dat je er mag zijn. Je hebt maar één leven. Dus verstop je niet. Straal. Shine. Haal alles uit de kast. Ja, blijf vooral niet in de kast. Wees jezelf. En laat je poentje stralen. Laat je poentje gieren.
0: We zijn al over de 20 seconden. Dat maakt niet uit. Ja, ik laat jullie even door.
3: Waarom niet klaar? Nee, we moesten nog beginnen.
0: Jullie zeggen net van wees jezelf, laat jezelf zien en zo. Ik doe even dat muziekje uit, hoor. Belachelijk. Vallen mensen in slaap in de auto. En dan hebben we straks op de ring A10 een ongeluk omdat wij mensen in slaap laten vallen. Nee, dit was mooi. Er zit een mooie boodschap in. Is dat ook iets wat jullie willen uitdragen voor, laten we zeggen, wat jongere mensen die nu zitten te luisteren naar de radio?
5: Ja, absoluut.
3: Ja,
5: toch?
3: Zeker. Ja, ik denk dat we.
2: Ga jij maar.
0: Wie gaat?
3: Ik denk dat je, als je jong bent, dan is het soms heel moeilijk om je weg te vinden tussen alle social media en meningen. En weet je wel, wordt het alleen maar heel moeilijk gemaakt om soms het gevoel te hebben dat je er mag zijn en ergens bij hoort. En ik denk dat ook gewoon wel, dat wat drag ook heel erg kan zijn. Weet je wel, je kan, daar kijken mensen ook tegen op. Want voor heel veel mensen is het een soort van boegbeeld van iets uit durven dragen. En komt het heel dichtbij jezelf durven te laten zien en jezelf te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je dat, wanneer je jong bent, kan je daar zo onzeker over zijn. Kan je zo ontzettend in je hoofd blijven zitten van, ben ik wel goed genoeg? En natuurlijk ben je goed genoeg.
0: Ja. Wat zou je dan willen zeggen tegen mensen die vinden dat ze niet goed genoeg zijn? Wat zou jullie boodschap voor die mensen zijn?
4: Dat ben je wel. Je bent sowieso goed genoeg. Je moet je niet zorgen maken over wat andere mensen van je vinden. Dus vind gewoon je eigen unieke ikje. En doe gewoon wat jij leuk vindt. Ja. En niet wat een ander leuk vindt.
3: Nee, en er is maar één versie van jou op de hele wereld. En dat is bijzonder. En dat is genoeg.
0: Ja. Mooi gezegd. Vind ik een hele mooie. We gaan alvast wel afscheid nemen. Ik vond het waanzinnig dat jullie hier waren bij 24/7 Spice. Live op de radio. Voor het eerst dan in deze hoedanigheid, om het zo maar even te noemen. Want jij bent volgens mij, Boris, jij bent eerder op de radio geweest. Voor je theater.
3: Ja, voor onze theatershow.
0: Ik was er ook bij.
3: Jij was er ook bij.
0: Oh, dat heb ik net niet begrepen.
4: We spelen samen die voorstelling, hè?
0: Ja, dat weet ik. Ik wist niet of jullie samen al op de radio waren geweest. Jullie moeten echt een eigen radioshow krijgen. Die chemie tussen jullie is...
4: Ja.
0: Dankjewel voor jullie komst. Ja. Ik vond het waanzinnig om jullie hier te hebben bij 24/7 Spice in de studio. Wees welkom als jullie leuke dingen hebben om te promoten. Je mag altijd inbellen of even langskomen. Nou, jullie zitten ook in Amsterdam, wij ook in Noord. Dus wees welkom en ga knallen. Ja, de komende Pride ook. En op de Dam, ik ga langskomen. Ik ben zo benieuwd naar jullie performance.
3: Ja, dankjewel dat we hier mochten zijn.
2: Ik vond het echt super leuk om hier te zijn inderdaad. En,
0: altijd
2: en hopelijk tot de volgende keer.
3: En Happy Pride.
0: Happy Pride voor jullie en voor degene die ook aan het luisteren is. Ik ga eruit even met Pink Panthers en Stateside met Sarah Larsson. Dat is toch wel iconic tune. Nogmaals, dankjewel Kate en Minaj, My Little Pony. Doe de groetjes aan de rest van de meiden. Want ja, die konden niet zitten in het buitenland met festivalletjes en toestanden en bingo's. En wat was dat nog meer?
2: Ja,
0: bingo's en lingo's. Lingo, ook leuk met de letters. En we gaan jullie snel weer zien. En veel succes tijdens de Pride. Happy Pride.
2: Happy Pride.

0: Pink Panthers en Sarah Larsson op 24/7 Spice. En het was gezellig met Kate Minaj en My Little Pony in de studio. Stream hun nieuwe single Strut nu op Spotify, Apple Music en alle andere platformen. Hou je radio aan op 24/7 Spice. Sabrina Carpenter, Usher met Pitbull en ook Somber Homewrecker. Hoor je binnen nu en 2,5 minuut.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
3: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleshoes. Scramble that.

0: Averweg 18 in Amsterdam.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
3: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

Sabrina Carpenter, when did you get hot? Goeie vraag, dankjewel Sabrine. Alsof ze vriend van de familie is. Dit is 24/7 Spice, 28 graden nog steeds buiten. Het zonnetje schijnt, ook hier in Amsterdam-Noord. En dit is Summer Homewrecker.

0: Thank you, DJ.
1: Thank you, DJ.
2: Niks te danken. Usher en Pitbull hoorde je bij 24/7 Spice. Lekkere Spice throwback. DJ got us falling in love. We krijgen nog steeds leuke vragen binnen voor Kate Minaj en My Little Pony, die te gast waren hier in de studio van 24/7 Spice. Maar helaas, ze zijn vertrokken. Ze hadden een event voor Wink Magazine. En ik ga de vraag wel doorzetten. Hier een vraag van Elisa. Kate en Pony zijn de twee grootste en mooiste queens die we hebben hier in Nederland. Ik ben onwijs trots op hun. Maar mijn vraag, wat zouden Kate en Pony nu gedaan hebben als ze geen drag zouden doen? Nou, dat hebben ze net een beetje beantwoord natuurlijk nog 20 minuten geleden. Wat ze eigenlijk voor hun drag hebben gedaan. Dus daar zouden ze dan ook in verder zijn gegaan. Dit is Amsterdam's nieuwste keuzeswitch. Met straks na 6 uur natuurlijk weer een nieuwe ronde. 10 Spice Hits op een rij. Bullshit vrij. En we hebben Musical Recipe. Vakvrouw met een lekkere Arabic House Sense. Zo kan ik het denk ik wel noemen. Ik heb ook nog Rema, Selena Gomez voor je. En Lizzo, bitch, na Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead op Spice.

Geef me een kus en er bestaat een kans dat ik dood neerval. Ja, ik vind dat toch een bijzondere boodschap. Je hoorde Olivia Rodrigo en Drop Dead bij 24/7 Spice. Ik moet heel even wat rechtzetten voor je. Ik zei net dat het 28 graden is, maar ik heb zo'n appeltjes-telefoon. Ik mag geen reclame maken, maar je snapt wat ik bedoel. En daar stond dus in de weer-app dat het 28 graden nu is in het hartje van Amsterdam. Helaas, schijnbedriegt, het is gewoon 23 graden. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Ja, maar het voelt warmer als je in de zon staat. Voelt het als 28. Laten we dat lekker vasthouden. Dit is 24/7 Spice. Selena Gomez, Rema, hoor je zo naar Quavo. Justin Bieber, dit is Intentions.

0: is 24/7 Spice. Je hoort zo Lizzo en Bitch naar Lange Frans, Joshua en Robbie.
1: Ze ligt te woelen en te kroelen. Ze vraagt zich af wanneer ze mij wil zo voelen. Ik kan haar ijskoud laten bekoelen. Steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen. Maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit

24/7 Spice. Je hoorde Joshua, Robbie en Lange Frans. I surrender. En we zorgen ervoor dat je ook het komend uur gewoon kan surrenderen. We gaan beginnen met een nieuwe ronde van 10 Spices op een rij. Bullshit vrij. En heb je een leuke suggestie? Laat het even weten. WhatsApp de studio eventjes. 24/7spice.com. Klik op WhatsApp. Ik heb sowieso Bruno Mars, Another en Lola Young alvast voor je klaargezet. En dit is de

0: lekker, hè? De nieuwe van Lizzo en Bitch op 24/7 Spice. Zometeen een nieuwe ronde van 10 Spice Hits op een rij. Bullshit vrij. We trappen af met Bruno Mars en Risk It All binnen nu en 2 minuten 20.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

Messi, zo zag je er vanmorgen uit toen je net je bed uitkwam. En toevallig ook een goed voetballer. Dit is 24/7 Spice, Ariana Grande.

0: Spicy Hits op een rij. Bullshit vrij met Harry Styles. En nu Carol G, Nicki Minaj. Dit is Tusa, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
1: Wat is er met jou? Dímelo.

0: Monster, Ed Sheeran en natuurlijk Justin Bieber. I Don't Care bij 24/7 Spice. Hou je radio lekker aan bij Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Ik heb Anita Pinterest, Feel So Close, Calvin Harris, lekkere Spice Tropic en ook Bruno Mars voor je klaarstaan. Je gaat ze horen binnen nu en 2 minuut 47.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtend

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Scrambles. Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja?
7: Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
9: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snelgroeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies, Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
10: Let's go.
11: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

Peter Gene Hernandez. Zo denk ik, hè? Zeg je nou? Ja, dat is de echte naam van Bruno Mars. Misschien had hij een voorliefde voor een lekker chocolaatje. 24/7 Spice, hoor, de I Just Might. En nu allemaal.

0: zijn bij 24/7 Spice groot fan van Lizzo. Je hoorde About Damn Time op Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Even bijkomen. Leuke middag gehad met twee drag queens in de studio. Kate Minaj en My Little Pony. Hun nieuwe single Strut is nu overal te streamen. Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora, Tidal. Je kent het wel. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Patrick hier, ik ga je een mooi weekend toewensen. Blijf lekker luisteren naar 24/7 Spice. We hebben zometeen een lekkere editie van Musical Recipe van vakvrouw, oftewel Marinus Sonijs. En hij heeft ook heel veel Arabische influences erin gestopt. In de mix, een uur lang, zometeen op 24/7 Spice. Ik ga je vanuit de studio hier bij Beyond in Amsterdam-Noord een fantastisch weekend toewensen. Geniet van het weer, geniet van elkaar en niet te veel drinken. Dat is het belangrijkste, geniet van Musical Recipe. Mooi weekend, maandag 7 uur ben ik er weer met de Spice Wake Up.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
4: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
5: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
4: Wat van dichtbij komt is verser.
6: Brood, fruit, vlees.
4: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
5: We hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
4: Puur eten, drinken en vooral genieten.
7: Het is Winkelland, normaal
4: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
4: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
5: Zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
4: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
0: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoe.nl.
3: 24/7 Spice. Extremely hot hits.
4: Musical recipe.

Nick.

0: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
7: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
8: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
7: Wat van dichtbij komt is verser.
9: Brood, fruit, vlees.
7: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
8: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
7: Puur eten, drinken en vooral genieten.
10: Het is zo leuk. Winkelland,
7: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
14: En dan, 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
15: 24/7 Spice.

0: Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 24/7 Spice, het station van...
5: Hi, this is Dua Lipa.
6: Hey y'all, this is Jack Harlow.
7: Hello, this is Beyonce.
8: 24/7 Spice.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
4: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
6: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: En dan nu. 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Euro.

0: Zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
7: Check it out. 24/7 Spice. Extremely

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
3: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
4: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
3: Wat van dichtbij komt is verser.
5: Brood, fruit, vlees.
3: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
4: We hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
3: En, Puur eten, drinken en vooral genieten.
6: Winkelland,
3: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
7: Ben je ook nieuwsgierig?

0: ben jij?
1: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
2: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
2: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
3: Zie je ook aan al het vlees, je ziet echt dat het gezond is geweest.
2: Stadsmarkt De Pijp, voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: vanaf de start.
1: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
4: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
5: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
6: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
7: Roel Sardiu.
8: Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
6: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
9: Tropische groeten.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
14: 24/7 Spice.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
6: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: En dan nu. Team Spice zit op een rij. Bullshit vrij.
12: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie! Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
4: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
4: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
5: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
4: Wat van dichtbij komt is verser.
6: Brood, fruit, vlees.
4: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
5: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen. En,
4: Puur eten, drinken en vooral genieten.
7: Het is zo leuk.
4: Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
3: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice. En ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
4: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Je kan het dure dingen kopen, maar dus je hebt ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
4: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
5: Zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
4: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.

0: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.

0: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
3: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
2: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. Ha ha.